0: is Top, your summer beat.
1: Let's get it started in here.

Okay, bye.

0: Your summer beat. Dit is stop. Dit is stop. Top headlines.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag onderhandelen de VS en Iran opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd. Afgelopen weekend liet hij ook al een geplande aanval op Iran niet doorgaan, op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran ontkende dat. De afgelopen weken laaide het geweld in het Midden-Oosten ook weer op. In de Amerikaanse staat Washington is al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest door verschillende bosbranden. Honderden gebouwen zijn ook in vlammen opgegaan. De brandweer krijgt de branden ook maar moeilijk onder controle. In totaal werden al 60.000 mensen geëvacueerd. Voorlopig zijn er geen slachtoffers gemeld. In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Die was sinds gistermiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in de tunnel. Dat lek werd gisteravond gedicht. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. En de Nederlandse voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen euro voor onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar PSG. Die club heeft ook al een persoonlijk akkoord met Gods, maar Ajax ligt dus dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods werd al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar mocht niet mee naar het WK. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maxima tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm, tot zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.

0: Sjö, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Bommetje of rustige duik.
10: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
9: Meer info. dm-zwembaden.be.
11: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
12: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
11: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
13: Nieuwbouw of renovatie?
14: Terras of poolhouse?
13: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
14: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Dit is Top!
2: Goedemorgen, het is maandagochtend 7 uur en dit zijn de top headlines. Krijg je van Bart de Meulemeester.
3: Goedemorgen. Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Franken.
4: De marine start al over enkele weken, eind augustus. En dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy. En ja, dat is heel positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen. En dat, denk ik, is heel positief.
3: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. In totaal ging het om een groei van 0,5%. Dat is minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie, waar de Standaard over schrijft. Volgens experten komt het onder meer door de hoge inflatie en omdat onze industrie lijdt onder de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. Volgens de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken is de migratiecrisis in Ceuta te wijten aan valse informatie en hebben mensensmokkelaars misbruik gemaakt van sociale media. Dat zegt zijn woordvoerder. Intussen zit het opvangcentrum voor asielzoekers in Ceuta vol en daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tjaad of Sudan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
5: Die mensen komen wel degelijk eventueel een aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
3: In totaal vielen volgens Marokko 11 doden. Spanje spreekt over 72 doden. Vanaf maandag onderhandelen de VS en Iran opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd. Afgelopen weekend liet hij ook al een geplande aanval op Iran niet doorgaan, op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran ontkende dat wel. De afgelopen weken laaide het geweld in het Midden-Oosten ook weer op. In de Amerikaanse staat Washington is al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest door verschillende bosbranden. Honderden gebouwen zijn ook in vlam opgegaan. De brandweer krijgt de branden daar maar moeilijk onder controle. In totaal werden al 60.000 mensen geëvacueerd. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En de Nederlandse voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen euro voor onze landgenoot Mika Gods. De bod komt van Champions League winnaar PSG. Die club heeft ook al een persoonlijk akkoord met Gods. Maar Ajax ligt dus dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods werd al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar hij mocht niet mee naar het WK. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm. Het wordt dan zo'n 33 graden. Lokaal is er dan ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.
2: Het is vandaag weer de eerste dag na de bouwverlof en dat merk je meteen, want er is nu al een plek waar je meer dan een kwartier verliest. Is het geval op de E40 richting Brussel? Tussen Bertum en Kraaijnen ben je 20 minuten kwijt. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan dat kwartier.
1: Dit is Top! Brian Loufrimo.
2: En die heeft vandaag zijn wekker wel gehoord. Ja, gelukkig maar. Want ik zou voor geen geld van de wereld Klankcarousel willen missen zometeen. Hoor je?

0: Het is vandaag maandag 3 augustus. Volgens het KMI de 13e tropische dag van deze zomer. Waar we er normaal 5 hebben. Dus dat is al best de moeite. Hopelijk kan je er een beetje van genieten. Ik heb dat gisteren al gedaan trouwens. Kan je ook zien, mocht je aan het meekijken zijn via de Topradio BE app, topradio.be of VTM Go. Hoi, goedemorgen. Ja, dan zie je misschien wel dat ik een beetje rood ben in mijn gezicht. Ik heb gisteren een dik uur op het water gezeten met een roeibootje. Ja, ik heb er een foto van op mijn Insta-story gezet. Je moet maar eens gaan checken. @brimo. Leuk, dat wel. Maar achteraf een klein beetje pijnlijk als je je gezicht niet hebt ingesmeerd. En mijn armen, die voelen ook nog wel een klein beetje zwaar aan. Maar goed.
1: De zomerwekker.
0: Ik ga vanmorgen gewoon een beetje meewiegen op de beats van Top, denk ik. Net zoals ik dat op dat bootje gedaan heb. Goed, die beats mag jij bepalen als zomerwekker. Dat is een eer waar je de komende 24 uur weer mee mag rondlopen. Een Chinese vrijwilliger onder alle wakkere topluisteraars. En het bouwverlof, liever, zit er weer grotendeels op. Dus ik heb zo'n beetje de indruk dat we met veel meer dan anders zijn. Dus laat even van je horen in de Topradio BE-app met een goeiemorgen. En idealiter zelfs meteen met een plaat die je graag zou willen horen. Dan hoor je hem zo meteen. Dat is voor straks. Eerst nog even lekker meewiegen. Zoals op dat bootje op mijn Instagram-story.

0: Man, man, man, man. Waar komt dat ineens uit, zeg? Het is de nieuwste van Swedish House Mafia. Nog tot en met vrijdag onze top tune of the week. Happiness is so sad en daarom hoor je hem dus extra vaak deze week. Jawel.
1: De Zomerwekker.
0: Alleen maar goed nieuws dus, want wat een dikke schijf is dat, zeg, potverdekken. Heel wat mensen zijn al wakker trouwens, zag ik in de Top Radio BE-app. Zo is er Joris, zo is er Ruud, zo is er Johnny en zo is er ook Kevin. Kevin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hey, hey, jij hebt mij al terecht gewezen op een zeer ongelukkige uitspraak.
2: Ja.
0: Hij was
2: Vlaanderen, zijn we nog, is er nog altijd bouwverlof, hoor.
0: Ah, wel, ik zei dus daarnet dat het vandaag grotendeels het eerste dagje is na het bouwverlof, omdat er in de meeste delen van Vlaanderen het bouwverlof er al op zitten. Maar ja, uiteraard in de oerprovincie, de provincie der provincies, West-Vlaanderen, daar is er inderdaad nog een klein weekje bouwverlof. Daar heb je grotendeels gelijk in. Ben jij aan het werk vandaag?
2: Ja, ik ben bezig nog. Ik ben onderweg nu naar mijn werk. Ja,
0: kijk, klopt. Ik vind Kevin, omdat jij zo als het ware een rots in de branding bent, hè, in die provincie in West-Vlaanderen, terwijl dat iedereen in een bouw daar gewoon nog lekker in zijn luie zetel zit, vind ik dat jij vandaag de zomerwekker mag zijn. Wat denk je daarvan?
2: Dat is fantastisch.
0: Ja, ja, ik ben genereus. Zeg eens, welke track wil je horen?
2: Dino, Shed My Skin. Het is gewoon een machtig clipje, een machtig liedje. Het is gewoon het beste dat ik vind.
0: Amai, kijk, voilà. Ik denk dat jij aandelen hebt bij Dino en Shed My Skin. Ja. Zo gemotiveerd die plaat aanvragen heb ik zelden gehoord, Kevin. Kijk, hij komt eraan. Speciaal voor jou heb ik hem lekker ingestart. Wat denk je daarvan?
2: Oké, top van jullie.
0: Met veel plezier, Kevin. Salutjes, fijne werkdag. Doei.
2: Ja, jullie ook.
0: Bye-bye.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
5: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Nou, je weet intussen wel al dat mijn weekend een beetje ongelukkig gestart is, want vrijdag heb ik mij verslapen voor dit radioprogramma. Dat filmpje vind je nog altijd op onze socials. Al is er ook nog een andere reden.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Ja, alsof mijn dag nog niet miserabel genoeg was, kwam ik vrijdagavond thuis en wat lag er daar op mij te wachten in de brievenbus? Jawel, een snelheidsboete. Het zal wel zijn, ik moet echt dringend beginnen leren om mijn cruisecontrole op te zetten als ik door een trajectcontrole rijd. Die dingen die lijken echt als paddenstoelen uit de grond te komen, maar dat is nu blijkbaar weer gedaan, want gemeenten die krijgen amper nog nieuwe trajectcontroles op Gewestwegen. Dat lees je in het laatste nieuws vanochtend. Het is tegenwoordig een stuk moeilijker voor die gemeente om zo'n trajectcontrole te verkrijgen, om daar een vergunning voor te krijgen. Want sinds het begin van deze legislatuur zijn er maar 15 aanvragen ingediend bij het agentschap Wegen en Verkeer. En 2 op de 3 daarvan werden afgekeurd. Ja, ik hoor je denken, ja, maar waarom worden die dan geweigerd? Wel, er wordt rekening gehouden met een soort van 5-3-1-score. Dat is een rekenmodel gebaseerd op het aantal en de ernst van de ongevallen in de afgelopen 3 jaar. En als die score lager is dan 15, dan gaat het feest meestal niet door. Ik heb het even bekeken. De 5, die staat voor 5 punten, 3 voor 3 punten, 1 voor 1 punt. En je krijgt, of de aanvraag krijgt 5 punten wanneer er 1 dode gevallen is. Dus als er op een plek de laatste 3 jaar 3 doden gevallen zijn, dan pas komt er een trajectcontrole. Dan pas wordt die goedgekeurd. Ja, dat agentschap houdt ook rekening met de snelheid als er te vaak te snel gereden wordt en dergelijke. Maar ook of er binnenkort een herinrichting van die weg aankomt en weet ik veel wat allemaal. Dus als je daar ook last van hebt, van al die verschrikkelijke trajectcontroles, weet dat ze veel minder snel uit de grond zullen komen dan dat je het gewend bent. Dus op zich positief nieuws, vind ik. Mag ik dat zeggen? Denk het wel, hè. Je leest het vandaag in het laatste nieuws. Al maar minder trajectcontroles op onze Gewestwegen.

0: is het nieuwste van David Guetta samen met Third Party. En Human onderweg, Jugal en Moving to the Sun. En daar heb ik een best leuk weetje over trouwens. Zometeen, eerst twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E40 richting Brussel. Tussen Berchem en Kraaijnem ben je 20 minuten kwijt. Het gaat ook traag op de Brusselse buitenring. Tussen Anderlecht Noord en Anderlecht Zuid moet je 10 minuten bijrekenen. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Sun. Ik zag op TikTok dat I'm All Angel, dat is de zangeres op die Move Into The Sun, gewoon even is komen meefeesten tijdens een set van die Ukul. Gewoon zo helemaal live en al, ja.
1: De ochtend van Top.
0: Man, dat zag er bizar goed uit. Ik kreeg echt meteen last van een FOMO-aanval. Fear of missing out, ken je misschien wel. Ik had echt het gevoel dat ik iets gemist had. Maar goed, had ik gisteren trouwens ook, want helaas was ik niet een van die 1800 ravers in de IKEA van Gent. Ja, heb je dat ook zien voorbij komen op TikTok of op Instagram? En zeer vreemd beeld vond ik zelf zo'n volle parking van een IKEA, vol met 1800 zotten die helemaal aan het losgaan waren op de beste muziek. Ook zo van die zonnecrème verdeeld. Enfin, het was eigenlijk een festivalterrein op de parking van de IKEA. Ik vond dat eigenlijk een heel grappig zicht. Al was het vooral binnen een heel groot feest, want in groepjes van 150 mensen mochten bezoekers bovenaan de roltrap helemaal losgaan op DJ-sets, ver weg van alle kasten en bedden. En om 9 uur 's avonds ging de muziek dan ineens weer uit, zodat de winkel vandaag weer gewoon op de normale manier open kon. Ja. Feestje dus in de IKEA van Gent. Alleen was er nog wel een plekje waar je kon feesten afgelopen weekend. En nee, ik heb het niet over Campo Solar of Tendance Festival. Waar, wat en hoe, hoor je zo meteen.

0: Een plek waar je het afgelopen weekend helemaal kon losgaan, waarvan je het absoluut niet zou verwachten. Bianca uit Diepenbeek die stuurt een bericht in de Top Radio BE-app. Boer zoekt bier, Brian? Niet helemaal, al ben ik er wel van overtuigd dat als je wil, je er bier zou vinden. Aha. Waarover ik het heb, hoor je zo meteen na Calvin Harris.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
3: Chapeau, weer een Schappen van Royo.
4: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
5: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijzen, ready?
6: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
7: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
8: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
9: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams werktextiel.
10: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.

luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. We make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Ik weet niet of je het ook gezien hebt op TikTok of op Instagram van het weekend. Maar Leuven had een best opvallende club afgelopen weekend. Zijnde de koelcel van de Kolruit. Ja. Hoe graaf moet dat zijn? Tussen de citroenen, de sla en de voorgesneden groenten een reefje krijgen voor tientallen enthousiaste feestvierders. Dat is toch geweldig. Het is toch echt zo. Wie zaterdagavond nog snel boodschappen wou doen op de groenteafdeling, die kwam een beetje bedrogen uit, want die gekoelde ruimte die was echt omgebouwd tot een volwaardige dansvloer. Het was echt de moeite. Het is een slimme promotiestunt natuurlijk van Kolruit om op die manier een jonger publiek aan te trekken. En eerlijk is eerlijk, ik zou er ook wel willen bij geweest zijn. Ja. De vestiging in Leuven die wordt tot september verbouwd. En dus was het de moment om van die koelcel een ravepartieke te maken. Leuk idee. Marshmallow hoor je nu in de ochtend van Top. En Another Drink.

0: Na 8 uur maak je weer keihard kans op een duo-ticket via onze Topradio BE-app. Het enige wat je moet doen, is het Ik verveel mij alarm kunnen spotten. Niet heel onbelangrijk, dat alarm, dat gaat je meteen opvallen zodra je het hoort. Dan stuur je gewoon Ik verveel mij naar de studio. Bel ik je op, dan val je misschien wel in de prijzen. Met vandaag in de mogelijkheden Ice Mountain, Saunatopia, het Maisdolof of Edert Park. Wat het wordt, ontdek je dus straks. Eerst Mau P en Drugs from Amsterdam.
1: Off my face, don't know where I am. Cause I got my drugs from Amsterdam.
2: Hey.

Face, don't know where I am, 'cause I got my jocks from Amsterdam.

0: eigenlijk bijna 8 uur, dus nu iemand te beginnen opbellen, dat ligt een beetje moeilijk.
1: Dit is Stop!
0: Want dit zijn de top headlines, krijg je van Bart de Meulemeester. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op een gewestweg worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar dat wijst dus de meeste af. HLN-journalist Erwin Verhoeven verklaart.
3: Het komt er eigenlijk op neer dat men bekijkt per aangevraagde trajectcontrole of er daar in het verleden ongevallen met gewonden zijn gebeurd. En er worden punten aan toegekend. Dodelijk slachtoffer 5 punten, een zwaar gewonde 3 punten enzovoort. En als die score onder de 15 ligt, dan krijgt het aangevraagde traject geen trajectcontrole.
2: CD&V eist dat lokale besturen meer inspraak krijgen. Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Franke. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Franke.
4: De marine start al over enkele weken, eind augustus, en dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy en ja, dat is ook positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen en dat denk ik is heel positief.
2: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. De Belgische economie groeide vorig jaar het traagst van de hele eurozone. In totaal ging het om een groei van 0,5%, dat is minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie, waar de Standaard over schrijft. Volgens experten komt het onder meer door de hoge inflatie en omdat onze industrie lijdt onder de hoge energieprijzen. En dat is dan weer slecht nieuws voor het begrotingstekort. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is de migratiecrisis in Ceuta te wijten aan valse informatie en hebben mensensmokkelaars misbruik gemaakt van sociale media. Dat zegt zijn woordvoerder. Intussen zit het opvangcentrum voor asielzoekers in Ceuta vol en daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tjaad en Soedan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
5: Die mensen komen wel degelijk eventueel in aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
2: In totaal vielen volgens Marokko 11 doden. Spanje spreekt over 72 doden. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen met zijn vriendin Georgina. Dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. De dag start zonnig. Vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm. Het wordt dan zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen. Het blijft wel overwegend droog.
0: Maar daarnet is het Ik verveel mijn alarm, dus mega hard beginnen loeien. Zometeen bel ik iemand op. Dus geniet vooral van die extra tijd om even Ik verveel mij naar de studio te sturen. Wie weet maak je nog kans op zo'n duo-ticket. Eerst 3 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E40 richting Brussel. Tussen Bertem en Kraaijnen ben je 10 minuten kwijt. Dat is ook het geval op de Brusselse buitenring tussen Dilbeek en Anderlecht-Zuid. 10 minuten extra. En tenslotte op de E19 richting Mechelen. Ook daar 10 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen. Noord. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Dit is Stop. Brian Loefrimo.
0: Wie, oh wie, vindt er een duo-ticket voor een plezante daguitstap deze zomer? We ontdekken het zo meteen na Chris Brown. Eerst

0: De autotune doet weer zijn werk. Don't wake me. Bij Chris Brown en Don't Wake Me Up. Goedemorgen, het is bijna 8:10.
1: Ik verveel me.
0: Ja, en elke ochtend maak ik één luisteraar gelukkig met een plezant duo-ticket voor een plezante daguitstap deze zomer. En vandaag is dat Talia uit Lier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Hey, jij bent onderweg naar je werk. Heb je al vakantie gehad deze zomer of zijn er nog leuke plannen?
2: Nee, ik heb al vakantie gehad.
0: Alright, dan is het dus tijd om knijthard te werken. Dan is zo'n plezant duo-ticket natuurlijk wel meer dan welkom, denk ik, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Voilà, gelukkig maar. Vier mogelijkheden op het rad vandaag. Ik ga ze nog even overlopen voor jou. Skydiven bij Ice Mountain. Lekker ontspannen bij Saunatopia. Het maïsdoolhof, dat is een heel groot doolhof in het maïsveld. En Edert Park. Lekker karten. Wat zou het mogen worden van jou?
2: Het is eigenlijk gelijk, maar als ik mag kiezen, het karten dan.
0: Karten, oké, super. Laat ons dat even samen ontdekken. Ik heb hier een zeer groot rad staan met die vier duo-tickets op. Mag jij kiezen of ik een harde of een zachte draai aan dat rad geef, Talia?
2: Pak maar een harde.
0: Een harde, dat kan ik bijzonder goed. 3, 2 en 1, daar gaan we. Amai, oei, oei, oei. Dat ging wel heel snel, mijn jongens toch. Talia?
2: Ja?
0: Ik stuur je op een lekker ontspannende trip naar Saunatopia.
2: Oh, ook heel goed.
0: Ah, kijk, voilà. Als dat niet gezellig is, wie neem je mee?
2: Mijn man gaat mee.
0: Jouw man. Kijk, dan gaat hij dat ook heel leuk vinden. Daar ben ik wel zeker van, Talia. Fijne werkdag en heel graag tot snel.
2: Dankjewel. Bedankt.
3: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Kenny stuurt een bericht in de Topradio BEF. Brian, ik moet gaan skiën volgend jaar met die van mij en ik heb dat nog nooit gedaan. Dus kan ik alsjeblieft zo'n duo-ticket winnen om eens te gaan oefenen? Ja, Kenny. Was het maar zo gemakkelijk. Nog tot het einde van de zomer maak je elke dag kans op zo'n plezant duo-ticket. Voor een plezante daguitstap. Daarnet won Thalia nog een ticket voor Saunatopia. En morgen is er dus een nieuw spelmoment. Dus gewoon de ochtend van top aanzetten als je wakker wordt. En hopen dat je het Ik Verveel Mij alarm niet gemist hebt. Is het enige wat jij moet doen.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
2: Woehoe, mijn energierekening.
3: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Bruno Mars in de ochtend van Top. En I Just Might. Een hele goede morgen, het is 8:55. En zometeen gaan we op zoek naar de topluisteraar met het plezantste, het leukste, het zotste, het coolste weekend. Gaan we zometeen doen. Eén ding is zeker, het is geen Hollander. Ja, zometeen vertel ik je er meer over aan de Space Brothers en

0: The Space Brothers en Forgiven in de ochtend van Top. Zometeen dus een topluisteraar met het plezantste weekend. Daar gaan we naar op zoek. Eerst drie plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 25 minuten. Het gaat ook traag op de Brusselse buitenring tussen de Astridlaan en Anderlecht-Zuid. Daar 10 minuten extra. En dat is ook het geval op de E19 richting Mechelen. Tussen Rumst en Mechelen-Noord verlies je zo'n 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com. Dit is Top. Your summer beat. We make you move. Brian Loufrimo.

0: Elke maandagochtend ga ik op zoek naar de topluisteraar met het plezantst weekend. Inschrijvingen daarvoor staan open via topradio.be.
1: Het weekend van...
0: Gewoon een berichtje sturen naar de studio volstaat en dan bel ik je misschien zometeen wel even op als je een plezant weekend achter de rug hebt. Ik ben er zeker van dat, dat jouw weekend plezanter was dan dat van die Nederlander die gisteren met zijn auto van de trappen in Blankenbergen is gereden. Je weet wel, zo die iconische trappen van de winkelstraat richting de dijk. Daar is er een Nederlander gisteren met zijn prachtige bolide bijna van die trappen gereden. Komt omdat hij gewoon wees aan het volgen was. Ja, hij is 74 jaar, was een beetje verstrooid, had niet gedronken, had geen drugs gebruikt, was gewoon een beetje verstrooid en is, zal ik maar zeggen, de verkeerde afslag genomen met zijn wagen. Je vindt de foto's gewoon op social media en je vindt hem ook bij het nieuwsblad trouwens. Dus het ziet er heel grappig uit. Ik durf te wedden dat jouw weekend beter was dan dat van die man. Kom maar door met jouw weekendplannen in de app.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
2: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
3: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
4: Wil je jouw merk hier horen? Dat kan. Ga naar topradio.be/adverteren en boost je brand op top. Top. We make you move.
5: Ook de volledige Topradio playlist.

0: ochtend van Top en Whisper.
1: Het weekend van...
0: Ik had het daarnet over die 74-jarige Hollander die met zijn bolide van de trappen in Blankenberg gereden is. Je weet wel, zo die historische trappen aan de Winkelstraat richting de dijk. Daar is die man bijna afgeknetterd met zijn auto. Gewoon omdat hij wees aan het volgen was trouwens. Had niet gedronken, had ook geen drugs gebruikt. De man was gewoon een beetje verward. En ik dacht, ja, ik kan mij heel moeilijk bedenken dat onze topluisteraars geen plezanter weekend hebben gehad dan dat. Zo was er Stefan, laat weten via de Top Radio BE-app, dat hij aanwezig was in de VIP op het circuit van Zolder tijdens de Historic GP. Ja, dat klinkt allemaal een beetje decadent, maar ik kan bevestigen, de man heeft niet in de champagne gehangen. En dat

0: Dit is Top.
1: Zometeen een nieuwe Summerbeat Battle na de top headlines. Het is 9 uur, Bart de Meulemeester.
2: Goedemorgen. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op een gewestweg worden afgekeurd. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. Gemeenten die zo'n trajectcontrole willen plaatsen, hebben daarvoor toestemming nodig van het agentschap Wegen en Verkeer. Maar dat wijst dus de meeste af. Highland-journalist Erwin Verhoeven verklaart.
3: Het komt er eigenlijk op neer dat men bekijkt per aangevraagde trajectcontrole of er daar in het verleden ongevallen met gewonden zijn gebeurd. En er worden punten aan toegekend. Dodelijk slachtoffer 5 punten, een zwaar gewonde 3 punten enzovoort. En als die score onder de 15 ligt, dan krijgt het aangevraagde traject geen trajectcontrole.
2: CD&V eist dat lokale besturen meer inspraak krijgen. Vanaf 2027 wordt het makkelijker om je verzekering op te zeggen. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Volgens hem zijn er nu te veel drempels om van verzekering te veranderen, waardoor mensen te lang bij dezelfde verzekering blijven. Ze betalen zo tot wel honderden euro's te veel. Je hoort Beenders.
4: Daarom gaan we het nu eenvoudiger maken. Je gaat in 3 klikken je verzekering die je hebt eigenlijk kunnen opzeggen. Of je gaat aan de nieuwe verzekeringsmakelaar, waar je een verzekering afsluit, kunnen vragen om de vorige verzekering te kunnen afsluiten bij de oude, zoals dat ook kan met je gsm-abonnement. Dus we gaan het gewoon veel eenvoudiger maken.
2: Alle plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. In totaal gaat het om 500 plaatsen, 375 bij de landmacht, 75 bij de luchtmacht en ook 50 bij de marine. Eind vorig jaar kregen alle 17-jarigen in ons land daarover een brief in de bus. Je hoort Franken.
5: De marine start al over enkele weken eind augustus en dan volgt de luchtmacht en de landmacht. Defensie is terug hot, is terug sexy en ja, dat is heel positief. Het is een generatie die ook wel bereid is om het Westen, Europa, België, Vlaanderen te verdedigen en dat denk ik is heel positief.
2: In totaal hadden meer dan 3200 jongeren zich ingeschreven. Het noordoosten van Egypte is vannacht getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,3, dat meldt het Amerikaanse Geologische Instituut. De schokken werden gevoeld tot in de hoofdstad Cairo. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. Het is ook niet duidelijk of er veel schade is. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen met zijn vriendin Georgina, dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. De dag start zonnig, vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan, het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.
1: 3 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herendals-West en Wommelgem verlies je 50 minuten, opletten daar. De E34 richting Ranst, tussen Oelegem en Ranst een kwartier erbij. En ook nog aanschuiven op de E17 richting Gent, komt door een ongeval in Destelbergen. Je verliest er 10 minuten vanaf Lokeren. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan die 10 minuten.
0: Dit is Top!
1: Nou, zometeen dus een nieuwe Summerbeat Battle. Mag jij weer kiezen welke track uit de Summerbeat 1000 ik draai? Na Martin Garrix, eerst Bob Sinclair.

0: Ja, zo zie je maar, als je een dikke beat onder Tom O'Dell steekt, dan klinkt dat ook goed. Another Love hoorde je in de Tiësto remix. Diezelfde Tiësto gaf afgelopen weekend nog een dikke DJ-set onder het Atomium.
1: Summerbeat Battle.
0: Laat even weten via de Top Radio BE-app mocht je daarbij zijn geweest. Ik helaas niet, al voel ik wel dat ik iets gemist heb. Als ik alle filmpjes en video's en zo zie op social media, ja, dan heb ik het gevoel dat ik echt een stevig feestje gemist heb met die Tiësto daar onder dat Atomium. Maar goed, het is weer maandag, dat weekend zit erop en elke ochtend ga ik op zoek naar een track die ik voor jou mag draaien uit de Summerbeat 1000. Zet ik twee tracks naast elkaar in onze Summerbeat Battle, dan mag jij kiezen via de Top Radio BE. Je hebt keuze 1 of keuze 2. Dit is keuze 1 vandaag.
1: 200.
0: Misschien wel een goede tip voor die warme temperaturen vandaag. Weer een lekkere tropische dag. Con

je de zomer en de zon met al zijn UV-stralen dankzij deze The Magician en Sunlight samen met Years and Years. Wat mag het zijn? Keuze 1 voor Daddy Yankee en Con Calma of toch The Magician en keuze 2 met

0: Ja, nu wordt het moeilijk in onze Summer Beat Battle, want de stemmen gaan gelijk op. Als je het nu hoort donderen in Keulen, je mag weer kiezen in onze Summer Beat Battle welke twee tracks uit de Summer Beat 1000 draai ik.
1: 200.
0: Welke van deze twee? Dit is keuze 1, Daddy Yankee en Con Calma.
1: De

0: maar het is echt... Ja, execo. Dus jouw stem telt nog altijd. Stemmen doe je via onze Topradio BE-app.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het

het is heel lang een exego geweest, tot het berichtje van Christine binnenkwam. En zij zegt, Brian, een hele goede morgen. Absoluut de magician, want dat zorgt meteen voor zomer op je radio. Ja, en wat kan ik daar dan op inbrengen? Niks. Ja, helemaal niks. Het is vandaag weer een heerlijke tropische dag. 35 graden hoorde ik daarnet in de top headlines. En dan kan je bij niet anders.

0: Gordo en Reinier Zonneveld zijn onderweg. Eerst heb ik voor jou twee plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E17 richting Gent. Komt door een ongeval in Destelbergen, ben je 40 minuten kwijt vanaf Lokeren. En dan nog op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Ranst verlies je 20 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Brian Loefri.

Een Fransman die zaterdag nog naar ons land komt, omdat hij gaat optreden in Zeebrugge. Zijn er nog ticketjes voor trouwens? Zo'n 93 euro ben je ervoor kwijt, voor David Guetta. Eén nadeel wel, als je met de auto komt, dan heb ik slecht nieuws voor je. Want de parkingtickets, die zijn hopeloos uitverkocht. Dus ja, ik zou vooral met paard en kar proberen gaan, mocht

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Dat is toch niet serieus.
4: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op Devocrush.

0: Ik ben niet helemaal op mijn gemak, moet ik je vertellen. Want straks om 10 uur, enfin, zo meteen eigenlijk al, Lobbietje Bijernaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Brian.
0: Ja, jij mag zo meteen de fakkel overnemen. Maar jongens toch. maar ik vertrouw het niet helemaal, want jij loopt hier nu echt al een uur met een grijns van hier tot in Tokio op je gezicht. En ik snap niet waarom.
1: Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik was redelijk opgelucht deze morgen toen ik de radio aanlegde rond 7 uur. En ik hoorde jou, want... vorige week vrijdag was dat toch een klein beetje anders.
0: Ik wist het. Ja, klopt. Ja. Ik heb mij vrijdag gigantisch overslapen. Dat is zo. 50 minuten te laat was ik hier.
1: Dat is bijna een uur, hè. Allee.
0: Een lesuur in het onderwijs. En ja, klopt. Dat filmpje staat ook op onze socials. Topradio.be. Maar waarom ben je daar dan zo mee aan het lachen?
1: Ja, ik vind dat verhaal is nog niet gedaan. Er stond ook bij als er... Als er ideetjes zijn om het goed te maken, dan mogen ze die gerust reageren. En dat hebben ze ook massaal gedaan, de luisteraars. En ik denk, ja, we kunnen dat niet zomaar laten voorbij gaan natuurlijk. Ja. Ik denk dat er toch nog een vervolg moet aankomen, Brian.
0: Omdat ik mij heb overslapen bedoelde dan.
1: Ah, ja, tuurlijk, ja.
0: Ik zag een vriendelijke luisteraar daarin zeggen dat ik moest presenteren als een vrouw.
1: Ja, maar daar heeft de luisteraar niet veel aan natuurlijk. Ja.
0: Ik ga zeggen, er zijn grenzen. Ik wil gerust een tegenprestatie doen, dat wil ik overwegen. Ja. Maar ik ga niet... in een soutien achter de micro staan. Dat ga ik niet doen.
1: Dat is ook voor ons niet echt zo fijn. Nee, dus ik vind het een goed idee dat we die er niet bij nemen. Maar misschien moeten we iets anders erbij nemen. Ik stel voor dat ik morgen met een drietal mogelijkheden kom. Ja. En dat de luisteraar dan gewoon beslist.
0: Ja, dat is... Ja, oké, goed. Ik laat het gewoon over me heen komen.
2: Dit is top.
0: Zometeen na 10 uur dus. Lobby Bijernaert.

0: Dit is Top.
1: Het is 10 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Bart de Meulemeester. Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen. De kinderboerderij in Brasschaat is de oorzaak van de uitbraak van de stekbacterie. Dat bevestigt labo-onderzoek. De bacterie werd teruggevonden in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in coma. Joris Molens van het departement Zorg.
3: Van een aantal kinderen weten we met zekerheid dat zij zelf contact hebben gehad met de dieren. Dus daar kan de besmetting verlopen zijn via aanrakingen van mest, aanrakingen van de dieren. En daarna dan met de handen aan de mond komen en zo de bacterie innemen. Van andere kinderen weten we dat ze niet zelf op de boerderij geweest zijn, maar gezinsleden op de boerderij geweest zijn.
2: En bij hen werd de besmetting onderling doorgegeven. De kinderboerderij werd uit voorzorg gesloten. Het neemt nu extra maatregelen om te heropenen. Vanaf morgen mag de boerderij opnieuw open. Vanaf 2027 wordt het makkelijker om je verzekering op te zeggen. Dat meldt minister van Consumentenbescherming Rob Eenders. Volgens hem zijn er nu te veel drempels om van verzekering te veranderen, waardoor mensen te lang bij dezelfde verzekering blijven. Ze betalen zo tot wel honderden euro's te veel. Je hoort Eenders.
4: Daarom gaan we het nu eenvoudiger maken. Je gaat in 3 klikken je verzekering die je hebt eigenlijk kunnen opzeggen. Of je gaat aan de nieuwe verzekeringsmakelaar waar je een verzekering afsluit kunnen vragen om de vorige verzekering te kunnen afsluiten bij de oude, zoals dat ook kan met je gsm-abonnement. Dus we gaan het gewoon veel eenvoudiger maken.
2: En in Cuba zit het hele eiland zonder stroom. Dat maakt het staatsenergiebedrijf bekend op sociale media. Zo'n 10 miljoen inwoners zitten daardoor zonder elektriciteit. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energieinfrastructuur is er verouderd en door de olieblokkade van de VS verslechtert de situatie daar. Het is zonnig, vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maxima tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan, het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook een kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.
1: 2 plaatsen onderweg waar je nog meer dan 10 minuten verliest. Dat geval richting Gent op de E17. 3 kwartier aanschuiven tussen Lokeren en Destelbergen. En ook richting Antwerpen problemen op de E313. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je dik half uur verliest tussen Heratas West en Ranst.
0: Dit is Top. Louis Bernhard.
1: Een goeiemorgen.

Een goeiemorgen en welkom op deze 3 augustus. Voor sommigen de eerste werkdag na enkele weekjes vakantie. Voor anderen gewoon de start van een nieuwe week vakantie. En er was deze ochtend trouwens ook een klein beetje discussie over. Maar dat is voor niets nodig. Het is en blijft nog altijd zomer. En dan moet je van elk moment genieten.

0: Misschien wel de grootste ster van het afgelopen WK, deze Shakira. Haar WK-outfit trouwens is nog verkocht na die WK-finale, die WK-outfit van die Die Die. En daar hing ook een serieus prijskaartje aan. Die is verkocht voor maar liefst $8,250. Dat is een gigantisch bedrag. En zeker als u nog eens weet dat die outfit op maat gemaakt is van Shakira, die ongeveer 1 meter en 57 centimeter is, ja, dan denk ik dat die outfit niet gekocht is om gewoon aan te doen. Dan is dat iemand gewoon met, volgens mij, keiveel geld of iemand die gewoon gigantisch fan is van Shakira. Kan ook natuurlijk.
1: Dit is Top Summer Beat, your summer beat.
0: Nu verder door die voormiddag van Top met I Begin To Wonder.

0: mijn energierekening. Dat is toch een schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Around the World, dat gaan wij zo meteen ook samen doen voor een nieuwe hit of shit. Want die nieuwe hit of shit, die komt van de andere kant van de wereld. Dat is voor zo meteen. Nog één plaats onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen op de E313. Tiental minuten file daar tussen Masselhoven en Antwerpen-Oost.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Zo'n 2 jaar geleden leerden we een Australiër kennen met een gekke buckethead. Ik heb het natuurlijk over Cyril, die bracht nieuw leven in deze Stumbling In. En hij heeft een nieuwe track uit.
1: Hit of shit.
0: Die zit deze week in Hit of shit. Jij mag bepalen wat je ervan vindt van die nieuwe van Cyril. Het is een samenwerking met Woodhouse, een voorlopig redelijk onbekende artiest. Je vindt er niet veel van online. Heeft ook maar 600 volgers op Instagram, dus ik denk dat het gewoon iemand nieuws is. Maar misschien wordt die binnenkort wel heel erg bekend na deze samenwerking. Ik ben vooral heel benieuwd wat jij ervan vindt. Hit of shit, deze Feel It van Cyril.

Ik zie de eerste reacties al binnenkomen in onze app. Wat vind jij van die nieuwste track van Cyril, Hit of Shit? Stuur maar door, zometeen maak ik de voorlopige balans op van die nieuwste van Cyril, van die Feel It. Nu eerst nog Camila Cabello met deze Havana, heerlijk zomers.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wie er maakt je communitte een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
7: Maar nee, ik wil parket.
6: Tegels.
7: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
6: Goed idee.
7: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
6: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
7: Check isolatievloer.be.
5: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
9: Kansen krijgen op je werk.
10: Check.
9: Interesse in machines.
10: Check.
9: Goede werksfeer.
11: Yes.
9: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
12: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
13: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan.
14: Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
15: Our Dreams!
16: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
17: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
18: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
19: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen.
20: Voor particulier en bedrijf.
19: Ontdek al onze diensten op

0: Er zijn massaal veel meningen binnengekomen in onze app en allemaal gingen die over een nieuw nummer. Die gingen allemaal over de nieuwste van Cyril samen met Woodhouse, Feel It. Ik was vooral benieuwd of jij het ook voelt of niet, met andere woorden.
1: Hit of shit.
0: Ja, en die meningen die waren een beetje verdeeld in onze app, zoals dat altijd wel gaat. Heel wat hits, zo stuurt Rosaline hit. Ook Kevin die stuurt hit door, die zegt, ik denk dat het zelf nog een klein beetje tijd nodig heeft, maar ik vind het voorlopig al een hit. Maar dan heb je altijd ook een andere kant. Ramses, Miguel, Philippe die stuurt

weer allemaal shit. Ook Axel die stuurt shit, ik val bijna in slaap. Heel de tijd hetzelfde. Maar als ik alles bij elkaar optel, ja, dan denk ik dat de meningen voorlopig 50-50 zijn. Ja, morgen krijg je een nieuwe kans om je mening te geven. Misschien scoort die dan nog beter.

0: Dit is Top.
1: Het is 11 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Bart de Meulemeester. Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen. Onze groenten worden kleiner en droger door de aanhoudende droogte. Dat zien landbouwexperts. Onder meer broccoli- en tomatenplanten smeken om extra water door het warme weer. En ook de wintergroenten lijden onder de hitte. Luc van Waarbeek van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties legt uit.
3: Het fruit zit nu in de allerlaatste fase. Die zien geweldig af. En als er niet voldoende water is, dan groeien die niet. Voor groenten is het nog wat erger. Want ja, als die geen water hebben, dan dreigen die echt wel niet geoogst te kunnen worden. En dat betekent dat de tuinders keihard werken, dag en nacht, om ervoor te zorgen dat wat er op het veld staat, dat toch nog gered kan worden.
2: In het Verenigd Koninkrijk gaan de prijzen al omhoog. Daar betalen ze voor tomaten al zo'n 60% meer. Minister van Financiën Jan Jambon wil dat we meer op de beurs gaan beleggen. Hij komt daarvoor met een nieuw groeiplan. Volgens Jambon zijn die investeringen goed voor bedrijven en leveren ze ook hoger rendement op. Het moet ook de groei van onze economie stimuleren. In totaal staat er bijna 300 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. En de Sloveen Tadej Pogačar staat aan de start van de Ronde van Spanje later deze maand. Dat heeft zijn ploeg UAE bekendgemaakt op sociale media. Pogačar won al 5 keer de Tour en 1 keer de Giro. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet won. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus met een tijdrit in Monaco. Het is zonnig, vanmiddag warmt het verder op en wordt het tropisch warm, maximaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en drukkend warm dan, het wordt zo'n 33 graden. Lokaal is er ook kans op een onweersbui. Vanaf woensdag dalen de temperaturen, het blijft wel overwegend droog.
1: Het valt goed mee onderweg, voorlopig 1 plaats waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen op de E313. In dit kwartier file rijden daar tussen Randst en Antwerpen-Oost.
0: Dit is Top. Louis Bernard.
1: Extra goed luisteren nu, want komend uur maak jij kans op festivaltickets. Straks hoor je hoe je die kunt winnen. Eerst Mazonet met Marshmallow.
0: Top.

0: Wat doe je als het decor van je festival opgaat in vlammen? Het gebeurde vorig jaar al met de mainstage van Tomorrowland, maar ook dit jaar is dat jammer genoeg het geval. Het gebeurde afgelopen weekend en dan heb ik het over Festivibe in Maasmechelen. Want zaterdagmiddag brak er brand uit in een loods in Maasmechelen. En dat was niet zomaar een loods. Nee, dat was een loods waar heel het decor stond opgesteld van Festivibe. Dat gaat door op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus in Maasmechelen. Met onder andere Metten en Michael Amani op de line-up. En ik mag ook nog altijd zeggen, gaat door. Want de organisatie heeft gisteren ook bevestigd. Het Festivibe blijft doorgaan. Ze gaan op zoek naar een oplossing om er toch nog een festival van te maken. Een fantastisch festival, al zal het natuurlijk wel met een ander decor zijn. En ik heb ook leuk nieuws.
1: Dit is top.
0: Ik kan erbij zijn, want zometeen mag ik een duo-ticket weggeven voor Festivibe.

0: vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus kan je in Maasmechelen naar Festivibe gaan. Dat zal dit jaar dus wel met een aangepast decor zijn, want dit weekend ging heel het decor dat ze voorzien hadden in vlammen op. Maar de organisatie heeft bevestigd, het festival gaat gewoon door. En ik heb leuk nieuws voor jou. Ik heb hier een duo-ticket klaar liggen voor zaterdag 15 augustus. En dat duo-ticket, dat kan van jou zijn. Tenminste, als jij de line-up een klein beetje kent van Festivibe. Want Meiten en Michael Amani staan daar onder andere op de line-up. Maar daar staat ook een Nederlander op. Die gaat daar ook zijn op zaterdag 15 augustus. En die zal daar voor een tikkeltje schaamteloos zorgen op festival. Op Festivibe. Ik ben op zoek naar deze Nederlander.
1: Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten als elke dag hier mijn laatste.
0: Ja, ik denk dat dat genoeg is. Dat moet wel lukken, denk ik. Als jij weet wie je net hoorde en wie dus ook aanwezig zal zijn op zaterdag 15 augustus, dan moet je het nu zo snel mogelijk sturen via onze app.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Ik heb hier een zalig festivalticket klaar liggen. Een festivalticket voor Festivibe. En dat kon van jou zijn, maar daarvoor moest je wel iets doen. Ik speel dit uur met Nick. Een goede morgen, Nick.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Het is jouw eerste werkdag na een zalige vakantie. Hoe smaakt die eerste werkdag?
1: Smaakt toch een beetje tegen, maar we hebben een heel leuke vakantie gehad. Dus,
0: Goed, ik kan die eerste werkdag toch nog een tikkeltje beter maken, maar dan moet ik wel weten wie dit is. Een kind van de duivel. Vertel eens, Nick, wie hebben we daarnet gehoord en wie zal daar ook aanwezig zijn op zaterdag 15 augustus?
1: Ik dacht aan je broer.
0: Je broer? Tuurlijk, dat is helemaal juist. Jij gaat dus op zaterdag 15 augustus naar Festivibe. Ben je daar in de buurt?
1: Nee, nog nooit geweest of zo. Dus.
0: Oké, ideaal. Dan wordt het een leuke kennismaking met Festivibe. Amuseer je daar, hè?
1: Dankjewel. Your Summer Beat. Samen met Mental Swipes.

0: Het is wat drukker geworden onderweg. Tweetal plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is het geval richting Gent op de E40. Er is een ongeval gebeurd waardoor je een half uur verliest tussen Erpenmeren en Wetteren. En ook richting Antwerpen op de E313 een klein half uur aanschuiven tussen Masshoven en Antwerpen-Oost.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go, yo!

Zometeen heb ik een nieuw daily dilemma voor jou. Ik kan alvast verklappen. Het heeft iets met mijn nachtrust van afgelopen nacht te maken. Het was het meest hatelijke geluid dat er volgens mij bestaat in mijn ogen. Maar dat is voor zometeen. Zometeen gaan we lekker gaan discussiëren. Maar eerst gaan we thrift shoppen. En welk gezelschap is daar beter voor dan deze Macklemore en Ryan Lewis? Dit is Thrift Shop.

0: Ik wil je eventjes meenemen naar afgelopen nacht. Ik lag daar vredig te slapen, je weet wel. Het raam staat op een kiertje, er is zo'n zacht briesje die in de kamer gaat. En dan plots hoor je vanuit het niets dit geluid. Vreselijk is dat. Laat ons eerlijk zijn, iedereen heeft het wel eens meegemaakt, maar ik ben dan de persoon die meteen alle lichten aanlegt en op zoek gaat naar dat beest als ik een mug hoor. Ik sta op bed, ik leg alle lichten aan, maakt mij niet uit. Ik slaap pas verder als ik die mug heb gevangen, maar dan heb ik altijd een kleine discussie, want mijn lief zegt gewoon, blijf gewoon liggen. Laat die mug zijn werk doen en slaap gewoon verder. Dus dat lijkt mij gewoon ideaal voer voor Daily Dilemma. Ja, voor een dagelijks dilemma. Ik denk dat er wel nog mensen zijn zoals mij en ook nog mensen zoals mijn lief. Ben ik een uitzondering? Ik vraag het mij af, ben ik de enige die dan opstaat in het midden van de nacht en dan gewoon alle lichten aanlegt om die mug te pakken? Of zijn er nog? Het kan gewoon. Of bij iemand die gewoon zegt, ik leg mijn kussen op mijn hoofd en ik probeer op een of andere manier gewoon verder te slapen. Dat kan ook natuurlijk. Leg jij het licht aan om een mug te vangen of blijf jij gewoon liggen en probeer je door te slapen? Welk soort persoon ben jij? Opstaan of gewoon blijven liggen bij een mug? Laat het mij even weten via de Top Radio B-app. Dit is Top. We
1: make a move. Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
4: Hey mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
9: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
10: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
11: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
12: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
13: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
14: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
15: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronse of op macri.be. Nu verleng de solde.
16: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Daily Dilemma.
1: Het onderwerp van het Daily Dilemma vandaag is dit geluid. We hebben er allemaal wel eens last van. Zeker 's nachts. En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel blijf je liggen en probeer je op elke mogelijke manier door te slapen. Of je bent zoals ik. Hij staat gewoon op, steekt alle lichten aan en gaat niet terug slapen voor die mug is gevangen. En ik zie heel wat luisteraars die hetzelfde doen als ik. Patrick die zegt, ik doe hetzelfde, die mug moet dood. Erik ook, die mug moet er eerst aan of ik doe geen oog meer dicht. Er zijn ook luisteraars die een iets wat vreemde manier hebben om die mug te vangen. Zo is er Matthias die zegt, ik heb een elektrische vliegenmepper langs mij liggen. En als ik die mug hoor, dan zwaai ik gewoon in het rond tot ik het hoor knetteren. Dat is heel goed, Matthias, maar ik denk dat dat eventueel wel problemen kan geven als er iemand naast je ligt in bed. Dan is er ook nog Tatjana, die heeft zo'n Vapona-stekker. Blijkbaar werkt dat heel goed tegen muggen, dan heeft ze nooit last van muggen. Maar de reactie, de oplossing van allemaal moet toch wel die van Milan zijn. Die zegt, ik zet altijd mijn raam open, laat dan alle muggen binnen. En daarna doe ik het raam terug toe en ga ik buiten slapen. Zo verwar je de muggen en toon je wie de echte baas is. Ja, Milan, heel goed gezien. Moet ik ook eens proberen.

0: is top.
1: Het is 12 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Bart Meulemeester. Goedemiddag Bart.
2: Goedemiddag. Onze groenten worden kleiner en duurder door de aanhoudende droogte. Dat zien landbouwexperts. Onder meer broccoli- en tomatenplanten smeken om extra water door het warme weer. En ook de wintergroenten lijden onder de hitte. Luc van Waarbeek van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties.
3: Het fruit zit nu in de allerlaatste fase. Die zien geweldig af. En als er niet voldoende water is, dan groeien die niet. Voor groenten is het nog wat erger. Want ja, als die geen water hebben, dan dreigen die echt wel niet geoogst te kunnen worden. En dat betekent dat de tuinders keihard werken, dag en nacht, om ervoor te zorgen dat wat er op het veld staat, dat dat toch nog gered kan worden.
2: In het Verenigd Koninkrijk gaan de prijzen al omhoog. Daar betalen ze voor tomaten al zo'n 60% meer. De kinderboerderij in Brasschaat is de oorzaak van de uitbraak van de stekbacterie. Dat bevestigt het labo-onderzoek. De bacterie werd teruggevonden in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in coma. Joris Molens van het departement Zorg.
4: Van een aantal kinderen weten we met zekerheid dat zij zelf contact hebben gehad met de dieren. Dus daar kan de besmetting verlopen zijn via aanrakingen van mest, aanrakingen van de dieren. En daarna dan met de handen aan de mond komen en zo de bacterie innemen. Van andere kinderen weten we dat ze niet zelf op de boerderij geweest zijn, maar gezinsleden op de boerderij geweest zijn.
2: En bij hen werd de besmetting onderling doorgegeven. De kinderboerderij werd uit voorzorg gesloten. Het neemt nu extra maatregelen. Vanaf morgen mag de boerderij opnieuw open. In Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen bij een vechtpartij in een café. Daarbij werd onder meer een mes en een vuurwapen gebruikt. Dat meldt de politie Brussel-West. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Verschillende mensen werden ook opgepakt. Het onderzoek loopt. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de vredesgesprekken met de VS. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Nochtans had Amerikaans president Trump laten weten dat de gesprekken deze namiddag zouden hervatten. En dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede in het Midden-Oosten. Iran laat wel weten dat ze met Oman onderhandelen over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. En de Sloveen Tadej Pogačar staat aan de start van de Ronde van Spanje later deze maand. Dat heeft zijn ploeg UAE bekendgemaakt op sociale media. Pogačar won al 5 keer de Tour en 1 keer de Giro. De Vuelta is de enige grote ronde die hij nog niet won. De Ronde van Spanje begint op 22 augustus met een tijdrit in Monaco. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
1: Voorlopig 1 plaats waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is het geval richting Antwerpen liever. Op de E313, daar verlies je een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem.
0: Dit is top. Louis Bernard.
1: We zijn op weg richting die 30 graden. En hoe kunnen we dat beter doen dan met Café Del Mar en Energy 52? Goedemiddag.

Swedish House Mafia trakteert ons eindelijk opnieuw op nieuwe muziek. We zetten hem heel graag in de spotlight. Zal er nog een hele week van kunnen smullen, want het is onze top tune of the week. Zometeen Calvin Harris met Satisfy op top na deze high track met Say Say Say.

0: Wat zegt de naam Gianni Infantino jou?
1: Dit is top!
0: Ja, het is volgens mij een van de meest besproken figuren de afgelopen dagen en weken. Voor alle duidelijkheid, het is geen nieuwe DJ of iets dergelijks, maar het is wel de baas van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. En ook mensen die niets van voetbal kennen, hebben er wellicht al van gehoord. Mocht je geen beeld van hem kunnen vormen, heel simpel, beeld je even een kale man in met een gemene blik en dan komen we wellicht al heel dicht in de buurt. En die man die had nu ook het idee om het WK te verkopen met aandelen erop en eraan aan privé-investeerders. Dan heb ik het over het toernooi zelf. Daar is heel wat kritiek op gekomen. In 2027 is er normaal ook een nieuwe verkiezing voor een nieuwe voorzitter van de FIFA. Tot op heden was hij de enige kandidaat. Maar goed, doordat er zoveel kritiek is, is het natuurlijk de vraag of dat ook zo zal blijven of niet. Maar ik vermoed dat er wel nog verandering in zal komen. De UEFA, de Europese Voetbalbond, die is zelf verdere stappen aan het ondernemen en die wil hem nu zelfs afzetten van zijn voorzitterschap van de FIFA. Ja, het is duidelijk, we hebben nog lang niet alles gehoord, maar dat er iets zal veranderen, dat is ondertussen wel meer dan duidelijk.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
5: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
4: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
6: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: ook sprake van een kleine déjà vu voor iedereen die onderweg is richting Antwerpen. Want er zijn twee plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest daar. Richting Antwerpen op de E313. Een kwartier aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook op de ring rond Antwerpen richting Gent. Verlies je een klein kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Top. We make music.

En what I want is gewoon eventjes naar buiten gaan. Want wie deze morgen even naar de weervoorspellingen heeft gekeken, ja, die beseft dat het vandaag gewoon heel warm wordt. Dat hitterecord van 1990 zal er waarschijnlijk moeten aan geloven. Toen werd het 34,9 graden. Vandaag wordt er wel tot 36 graden voorspeld. Dus grote kans dat het de warmste 3 augustus ooit wordt in ons land. Dus probeer zeker en vast de koelte te bewaren als je aan het werk bent. En als je in vakantie bent, probeer er dan gewoon ook van te genieten. Straks gaan we eens kijken of die hete temperaturen ook een impact hebben op de drukte aan de kust. Dit is Stop. Na onder andere Robin Schulz en deze Camerad, dit is Be Mine.

0: Moet ik nog mijn frigobox vullen om naar zee te gaan? Dat is een vraag waar veel mensen waarschijnlijk mee zitten. Je krijgt er zo meteen een antwoord op. Na een Fransman die wel heel graag dicht bij de zon komt. Hugo komt eraan. Top! We make you
1: move! Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
10: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
11: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
12: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
13: Our Dreams!
9: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werktextiel.
14: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
15: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
14: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
16: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
17: Nieuwbouw of renovatie?
18: Terras of poolhouse?
17: De Koning Chapisolatie got you covered.
18: Meer dan 30 jaar de experts in chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.

0: Moving to the sun of met z'n allen naar de zee, dat is ook een vraag die je jezelf kunt stellen.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Ja, dan wil je natuurlijk ook wel weten of het al druk is of niet daar aan de kust. En ik moet eerlijk bekennen, er zijn wel al een aantal plaatsen waar het redelijk druk begint te worden. Het is al zeer druk in Blankenbergen, ook in Oostende, Middelkerken en De Pannen zie ik al enkele plaatsen waar het aardig vol begint te lopen. Alle andere badsteden die ik nog niet heb genoemd, daar valt het voorlopig al bij al nog goed mee. Maar goed, er worden 36 graden voorspeld vandaag. Dan weet je dat het aan de zee iets frisser wordt. Daar voorspellen ze 25 graden. Ideaal zomerweer. Dus conclusie, als je wil genieten van 25 graden en een zalig verfrissend zeebriesje en wat zand tussen je tenen, dan wacht je best niet meer te lang om te vertrekken. Ja.

0: Dit is Top!
1: Het is 1 uur en Bart de Meulemeester zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Bart, goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij viel tijdens werken aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen. Dat bevestigt de politie. Wouter Bruins.
3: Rond 1:10 was een van de medewerkers van de kathedraal op een hoogte aan het werken. De man die droeg een harnas, maar hij is wel ten val gekomen. Hij heeft zijn collega's nog kunnen verwittigen, maar tegen dat zijn collega's bij hem waren, was hij bewusteloos. De brandweer heeft hem uit het harnas bevrijd. En uiteindelijk is hij met een ladderwagen van een tussenverdiep overgebracht naar de ambulance en naar het ziekenhuis.
2: Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de val was. Het onderzoek loopt. In Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen bij een vechtpartij in een café. Daarbij werd onder meer een mes en een vuurwapen gebruikt. Dat meldt de politie Brussel-West. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Verschillende mensen werden ook opgepakt. Het onderzoek loopt. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, is het dodental opgelopen tot 88. Dat meldt het Spaanse persagentschap. Eerder was er nog sprake van 72 doden. Afgelopen donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te komen. Heel wat migranten zijn zo verdronken. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de vredesgesprekken met de VS. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. Nochtans had Amerikaans president Trump laten weten dat de gesprekken deze namiddag zouden hervatten. En dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede in het Midden-Oosten. Iran laat wel weten dat ze met Oman onderhandelen over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. Door die aankondiging van Amerikaans president Trump zijn de olieprijzen opnieuw gedaald. De prijs voor een vat Brent-olie daalde met meer dan 5% tot zo'n $83. De afgelopen weken waren de olieprijzen opnieuw flink gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. En Union kent zijn tegenstanders in de 4e en laatste voorronde van de Champions League. Union neemt het daarin mogelijk op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de 3e voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodø Glimt. Morgen is het de heenwedstrijd, volgende week volgt de terugwedstrijd in Noorwegen. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
1: Toch 3 lange files. Brusselse binnenring staat een brandend voertuig tussen Wezenbeek Oppem en de Welriekende Dreef. Je verliest er een half uur. E313 gaat ook trager richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen Oost een kwartier. En ook op de R1 richting Gent, daar staat een defect voertuig tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Ook daar 15 minuten aanschuiven.
0: Dit is Top! Bart-Jan de Prater.
1: Het is een mooie maandagnamiddag, een graad of 30 en ik heb de perfecte soundtrack voor je klaarstaan. Goedemiddag en welkom allemaal.

Ik heb een waanzinnig weekend gehad. Je kan het soms hebben op maandag dat je denkt, kijk, het weekend, dat was nu echt perfect zoals het elk weekend zou moeten zijn. Vaak heeft dat te maken met het gezelschap, het weer, de terrasjes en het eten bij mij, eerlijk gezegd. Alles zat goed. En de muziek op maandag ook. Ik heb heel veel leuke dingen bij, zoals deze Armand van Helden nog eens. Dit is My, My, My.

Weet je waar je naar het grootste paspoppenkerkhof kan? Ik herhaal me even, want anders ga je denken ik heb het verkeerd verstaan. Nee, weet je waar je naar het grootste paspoppenkerkhof kan? Er staan buiten om en bij de 15.000 oude paspoppen in alle maten, in alle kleuren. Mannen, vrouwen, kinderen, soms een beetje creepy. Ik denk zeker zo 's avonds als het donker is, moet dat toch een beetje raar zijn. Een man is die beginnen verzamelen nadat hij doorhad dat ze meestal na 5 jaar vervangen werden in winkels. Het is nu een bezienswaardigheid. Misschien ben jij er al geweest. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Maar als je weet waar het is, stuur het even door. Als jij het wil weten, blijf je even hangen. Ik ga het zo meteen delen met jou. Eerst Silver op de radio.

Ik vroeg je daarnet, weet je waar je naar het grootste paspoppenkerkhof kan? Misschien een beetje een rare vraag. Het feit dat dat bestaat is al een beetje raar. Er staan daar buiten, want het is in open lucht, 15.000 oude paspoppen in alle maten kleuren. En het is echt wel een beetje creepy om te zien. Het wordt ook soms gebruikt voor films of voor content creators die daar dingen gaan opnemen natuurlijk. Het is begonnen met een man die dat is beginnen verzamelen, omdat meestal na 5 jaar de paspoppen in winkels worden vervangen. En dan zijn er 2 mogelijkheden natuurlijk. Dan ga je dat recyclen of dan ga je er toch nog iets mee doen. Tino dacht dat het in Amerika was. Is fout. Wendy dacht Duitsland. Dat is al een beetje dichterbij. En Ella stuurde zelfs dat het in ons land was. Maar ik denk dat niet. Ik heb gevonden dat het in de UK is. Om helemaal precies te zijn. Heet het Mannequin Hall. Nabij Granham. Dat is eigenlijk aan het oosten van Engeland. Daar kan je dat gaan bekijken. Het is echt iets wat sommige mensen gaan bezoeken. Hun route aanpassen om dat daar te gaan zien. Je moet maar eens opzoeken als je het wil bekijken. De foto's op zich zijn al de moeite, maar als je er zelf kan rondlopen, is het helemaal te gek, denk ik.

0: If you say it, say it with your body. Toch opletten ermee. Ariana Grande die stapt even uit het bekende leven. Ik vertel je zo meteen wat daar aan de hand is. Want ze houdt het even voor bekeken. En dat komt wel binnen bij heel wat fans. Op de weg is het aanschuiven op de R0. Op de Brusselse binnenring is dat door een brandend voertuig tussen Wezenbeek-Oppum en de welriekende Dreef. Het is er 20 minuten aanschuiven. Ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je ook 20 minuten.
1: Dit

Ik heb nieuws over Ariana Grande. Want Ariana Grande treedt na het afronden van haar Eternal Sunshine-tournee uit de schijnwerpers omdat ze voortdurend kritiek krijgt op haar lichaam. En ze zal dus ook niet meer te zien zijn in de musical op West End, wat gepland stond in 2027.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: We are. Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
6: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
7: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be. Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Pommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.

weet, bij ons in België zit er geen aardolie in de grond. Geen gas, ook geen goud. Wij hebben patatten. Nee, maar dat is ook goud. Dat is belangrijk. Dat is een heel belangrijke voedingsstof. Niks zo lekker dan een goede aardappel klaargemaakt op al die verschillende manieren. Onze frieten bijvoorbeeld. Het probleem is dat het nu al een lange tijd veel te droog is voor de aardappel. En het probleem ervoor was dat er te veel aardappelen waren. Dus ze zitten nu echt met de handen in de aardappelen en in het haar, omdat ze van het ene uiterste naar het andere uiterste gaan. En dat is echt voor ons land een beetje een probleem. Want ik hou ook wel bijvoorbeeld van heel grote aardappelen. En dat zit er nu niet in. Ik hou van grote aardappelen omdat ik hou van lange frieten. Ik vind dat zalig als je zo bij bepaalde ketens gaat. Bij hamburgerketens kan je dat soms wel eens hebben. Is dat die gigantisch lange frieten hebben. Ik weet het, dat is een ander ras. Dat is niet wat wij hier kweken, denk ik, in ons land. Maar ik vind dat de max als daar zo een friet op je plateau ligt van bijna 20 centimeter. Ik kan daarvan genieten. Enfin, het zit er dus niet in. Het zijn kleine aardappelen door de droogte die eraan komt. Ze gaan daarom niet minder smaken, geloof me vrij. Case of the X komt eraan van Mea naar Gordo en Renier Zonneveld. Loco, loco.

Het is Case of the X van Maya. Ik moet zeggen, ik ben dit weekend binnen kijken naar een nieuw televisieprogramma. Het heet Koppels in Crisis. Het is op streams. En het gaat eigenlijk over koppels die naar een relatietherapeut gaan. En het is real televisie. Dus het is echt, het is niet gespeeld. Het is niet als achter gesloten deuren. Dat is iets totaal, dat is gespeeld, dat weet je wel. Het is een beetje bezigheidstherapie, maar je leert er wel iets uit. Ik kan het je alleen maar aanraden.

0: Het is 2:00, er gebeurde een zwaar ongeval in Antwerpen. Bart de Meulemeester, jij weet meer.
1: Goedemiddag. In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij viel tijdens werken aan de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Dat bevestigt de politie. Wouter Preins.
2: Rond 1:50 was een van de medewerkers van de kathedraal op een hoogte aan het werken. De man die droeg een harnas, maar hij is wel ten val gekomen. Hij heeft zijn collega's nog kunnen verwittigen, maar tegen dat zijn collega's bij hem waren, was hij bewusteloos. De brandweer heeft hem uit het harnas bevrijd. En uiteindelijk is hij met een ladderwagen van een tussenverdiep overgebracht naar de ambulance en naar het ziekenhuis.
1: Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de val was, maar het onderzoek loopt. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, is het dodental opgelopen tot 88. Dat meldt het Spaanse persagentschap. Eerder was er nog sprake van 72 doden. Afgelopen donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te komen. Heel wat migranten zijn zo verdronken. En er is geloot voor de laatste voorronde in de Europa League. Sint-Truiden neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en Omonia uit Cyprus. Anderlecht neemt het dan weer op tegen het Bulgaarse Levski Sofia of het Kazachse Kairat Almaty. Anderlecht moet dan wel winnen van het Griekse PAOK. Union neemt het in de laatste voorronde van de Champions League dan weer op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodø Glimt. Morgen is het de heenwedstrijd, volgende week volgt de terugwedstrijd in Noorwegen. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maximaal tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
0: Twee lange files, E313 richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier erbij. En hetzelfde geldt op de R1 richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost, ook daar een kwartier aanschuiven. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 15 minuten.
3: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
0: Paniek is nooit een goede raadgever, tenzij het Panic at the Disco is. Dan kan het wel. Hier is High Hopes bij Top. Goedemiddag.

You Wanna Live It All, dat is ook wel wat jij wel wil, denk ik. Dat hoop ik toch. Lost Frequencies kreeg je bij Top. Aan de zee is het vandaag een beetje frisser. Temperatuur 25, 26 graden. Dus als het voor jou te warm is in het binnenland, moet je naar de kust. Binnenland, ja. We gaan weer los over de 30. De komende uren gaat dat gebeuren. Nu zitten we rond de 30 graden. Het kan echt in het binnenland gaan oplopen tot 35, 36 graden. Ik ga straks, omdat het weer zo mooi weer is vandaag, een song draaien uit de Summer Beat 1000. En daar heb ik jouw hulp voor nodig. Dat ga ik je zo meteen uitleggen. Het heeft te maken met een getal die ik wil van jou, die je kan matchen met een song uit die Summer Beat 1000. Dit is ook al zomers.

0: Groetjes uit.
1: Ja, groetjes uit je vakantiebestemming wat mij betreft. Heel wat mensen zijn al met vakantie geweest. Het is al de eerste week van augustus. Sommigen denken alweer een beetje aan werk of zijn al terug gestart vandaag. Als jij de afgelopen weken ergens in het buitenland was en je luisterde daar even naar de radio, dan zijn jou misschien een paar dingen opgevallen. Of was er aan het zwembad bijvoorbeeld een bepaalde hit waarvan je dacht, kijk, dat heb ik nog niet vaak gehoord of dat ken ik amper. En dat neem ik mee uit mijn vakantie. Dat onthoud ik. Dus als er zo'n vakantiehitje was op jouw bestemming, laat eens weten. Stuur eens door via de Topradio BE-app. Misschien moet het hier nog uitkomen. Misschien komt het ook in België niet uit. Maar kan ik het wel even draaien voor jou? Zodat jij misschien toch even terug kan denken aan die week vakantie die je had. Dus stuur gerust een hitje door waarvan je dacht, dat hebben ze alleen hier op vakantie. En kennen we in België nog niet bijvoorbeeld. Ik kijk eens of wij het zitten hebben, maar het internet kan me daar wel bij helpen. Dan download ik dat snel eens en kunnen we dat draaien. Rihanna zometeen en Ava Max met Million Dollar Baby bij top. Dit is Koenks nog altijd. Galaxy.

0: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Groetjes uit.
1: We krijgen groetjes van Marie uit Kos. Het is te zeggen, ze is terug hoor. Maar Marie uit Oudenaarde was een week lang in Kos in Griekenland. En zei, ja, er was mij één liedje opgevallen, wat ze hier heel vaak draaide, wat ik in België in die versie nog niet heb gehoord. Het gaat over, ik heb het opgezocht, H is eigenlijk een rapper uit de UK die een oud liedje van Anita Ward heeft gebruikt om eigenlijk het refrein te laten horen van dat liedje, maar dan daartussen te gaan rappen. En het oude liedje van Anita Ward is natuurlijk Ring My Bell. Dus het blijft ontzettend hangen. Je kent dat lied en ik heb hem opgesnoord. Ik wil hem even laten horen, want ook bij ons zou dit misschien wel eens een hitje kunnen worden. Trouwens, ook bedankt aan al die anderen die hebben ingestuurd. Dat is goed voor een van de komende dagen. Dit is The H en Ring My Bell.

vind het leuk. Echt. You can ring my bell. Ring my bell. Ik word er zelfs een beetje blij van. Heeft ook met het weer te maken, denk ik. HRMB staat voor Ring My Bell. Die oude hit van Anita Ward. Met een beetje UK rap ertussen. Het was Marie die doorstuurde. In Griekenland blijkbaar al een grote hit. Zij kwam het daar tegen toen ze op vakantie was. Morgen terug zo een groetjes uit. Criss Cross Amsterdam komt eraan. My Oh My naar Rihanna. S.

0: Het is de nieuwe Crisscross Amsterdam bij Top met Willy William deze keer. Ze vertelde vrijdag in Top Hit 40 dat ze me eigenlijk gewoon hadden gemaild met de vraag: hey, is dit niet iets om over na te denken, om samen te werken? Wil jij dit niet inzingen voor ons? En tot hun eigen verbazing had Willy William ja gezegd. En dat is een vrij grote naam om samen te werken met Crisscross Amsterdam. Dus daar zijn ze heel tevreden over. Twee ongevallen zorgen voor problemen. E40 richting Brussel. Tussen Erpenmeren en Afflichem is het aanschuiven. Je verliest er 3 kwartier. En ook op de R1 richting Nederland is een ongeval gebeurd. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook daar 3 kwartier aanschuiven.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Je hoorde het net in het verkeer. Twee lange files momenteel door ongevallen. Maar er zijn ook mensen die gewoon dagelijks in de file staan voor een job. Ik heb daar ontzettend veel respect voor. Ik moet zeggen, ik heb zelf jarenlang 3 uur per dag in mijn auto gezeten. 2 uur heen en dan een uurtje terug als je geluk hebt. En dat is echt a waste of time in vele gevallen. Dus heel veel respect voor mensen die in de file staan. Ik denk dan, we hadden allemaal maar basketbalspelers moeten worden. LeBron James, die gaat de file binnenkort omzeilen met een helikopter. Dus die gaat met een helikopter naar zijn werk. De reden daarvoor geef ik jou zo meteen. En hij kan het natuurlijk ook wel permitteren. Klein detail natuurlijk.

0: Sjoe, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Hier de graafkraam, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
9: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
11: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
12: iDreams!
13: iDreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij iDreams Werktextiel.
14: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
15: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
16: Maar nee, ik wil parket.
15: Tegels.
16: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
15: Goed idee.
16: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
15: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
16: Check isolatievloer.be.
17: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
18: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske makrie voor in Ronsen.
19: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu verleng de solde.
20: Top! We make

Nee, nee, nee, nee, nee. Het is absoluut geen weer om zware inspanningen te doen buiten, dus moet je dat ook niet doen. Als je dat wel doet, dan weet je vooraf al dat het zweet op je rug van helemaal boven tot onder loopt. En met onder weet je ook wat ik bedoel. Geen zware inspanning vandaag, toch niet buiten. LeBron James is ondertussen 41, nog altijd een van de beste basketbalspelers ooit. En LeBron James die verhuist van de LA Lakers nu naar de Philadelphia 76ers. En dat is ook echt letterlijk van de ene kant van Amerika naar de andere kant. Hij wil niet in Philadelphia gaan wonen, gaat zich vestigen in New York, wat ik ergens wel snap. Dat is 150 kilometer van Philadelphia en dat wil hij niet met de auto doen dagelijks. Dus dagelijks is er training. Hij gaat de helikopter nemen. Dat is nu al besproken, dat ligt vast. Om die 150 kilometer, wat dagelijks 2 uur rijden zou zijn, te omzeilen. Kijk, als je de middelen hebt en je bent LeBron James, waarom niet? Als je 41 bent, alles hebt bereikt in het basketbal, ik geef hem geen ongelijk.

0: Dit is Stop.
1: Het is 3 uur, er komen voorlopig geen extra droogtemaatregelen. Lore Brijsink, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De Vlaamse Waterweg neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de droogte. Het waterpeil van de rivieren in Europa staat heel laag. Daardoor werd eerder beslist dat schepen gegroepeerd door sluizen moeten. Voorlopig blijft het daarbij, zegt Lilian Stinissen van de Vlaamse Waterweg.
3: Hier in België is de situatie op de bevaarbare waterlopen, of in Vlaanderen dan toch, nog steeds onder controle met die maatregelen, waarmee we niet zeggen dat het niet droog is. Het is heel droog, vroeg op het jaar, maar we hopen dat we nog altijd met die maatregelen kunnen ervoor zorgen dat die beroepsvaart, die belangrijke beroepsvaart, toch kan blijven doorgaan. Dankzij al die pompinstallaties die wij op het Albertkanaal hebben gebouwd en andere maatregelen.
2: In Duitsland en Nederland staat het waterpeil in de Rijn historisch laag. Schepen moeten minder zwaar geladen zijn. Ex-Miss België Emily van Steenkisten is samen met haar vriend betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeval. Het gebeurde afgelopen weekend. Dat meldt ze zelf op Instagram. Van Steenkisten liep een gebroken neus en een hersenschudding op. Haar vriend een gebroken voet. Ze moeten beide geopereerd worden, maar revalideren wel thuis. En er is geloot voor de laatste voorronde in de Europa League. Sint-Truiden neemt het op tegen de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en Omonia uit Cyprus. Anderlecht neemt het dan weer op tegen het Bulgaarse Levski Sofia of het Kazachse Kairat Almaty. Anderlecht moet dan wel winnen van het Griekse PAOK. Union neemt het in de laatste voorronde van de Champions League dan weer op tegen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC. In de derde voorronde moet Union dan wel winnen tegen het Noorse Bodo Glimt. Enkel AA Gent is nog niet zeker van het Europees avontuur. Als het kan winnen van het Zweedse Göteborg, treft het in de laatste Conference League voorronde het Schotse Hibernian of Shkendisha uit Noord-Macedonië. Vanmiddag zonnig en tropisch warm, maxima tot 36 graden, zo'n 25 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig en warm, later kans op onweersbuien bij zo'n 32 graden. Woensdag en donderdag koeler, maar het blijft wel droog bij zo'n 25 graden.
1: Er zijn 3 lange files. R1 richting Nederland door een ongeval tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een uur aanschuiven daar. A12 richting Antwerpen tussen viaduct Wilrijk en Antwerpen-Zuid 23 minuten. En op de R1 richting Nederland gaat het ook trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Verlies je op dit moment een kwartier.
0: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
1: Veel liefde. Je kan ook Big Love het noemen. Piet Heller gaat het zometeen nog eens brengen. Na Haven en Caitlin Aragon. I Run.

Het zit er exact 25 keer in en dat is het liedje dan. I've been saving my love in. En het heet dan Big Love. Ja, als je het samentelt wel, snap ik wel. Zometeen ga ik een song draaien uit de Summer Beat 1000 en jij mag mij daarbij...

0: 25 jaar oud. Toen kocht jij nog compilatie-cd's. Dat is lang voorbij. Dance Nation en Sunshine.
1: Summer Beat 1000 Roulette.
0: Het is dringend tijd voor de Retketet Roulette van de Summer Beat 1000. Met andere woorden, ik heb hem openstaan. Hij kan nog altijd bekeken worden bij ons op de website topradio.be. Het zijn de 1000 leukste, strafste zomerplaten die we eind juni op antenne hebben gelaten in de Summer Beat 1000. Ik wil er een song uitkiezen, maar jij moet me daarbij helpen door mij een getal door te sturen waar jij iets mee hebt. Het kan een getal zijn die je vandaag bent tegengekomen op je job of in het verkeer, of het kan ook een persoonlijk getal zijn. Stuur het even door. Ik link dat met de song die erbij hoort in de Summer Beat 1000. En die gaan we draaien. Zo gaan we dat doen. Er kan geen zomermuziek genoeg zijn bij meer dan 30.

0: Kirby Duizend Roulette.
1: In de Red Ketet Roulette had ik vandaag wel wat keuzemogelijkheden. Het is ook leuk te lezen waar jullie op deze maandag mee bezig zijn. Axel stuurt mij bijvoorbeeld: ik heb net 27 pakken boorankers van 3 meter moeten laden. Dat is 24.000 kilo. Dus nummer 27 uit de Summer Beat 1000 voor Axel. Gaan we niet doen. Ik vertel je zo meteen waarom, Axel. Omdat ik nog altijd een betere keuze heb gevonden dan dat. En dan was er nog, ik denk, de pechvogel van de dag. Ik ga zijn naam ook niet zeggen. Je gaat meteen snappen waarom. Hij schrijft: om 13 uur gedaan met werken, iets te snel naar huis gereden, dus tegengehouden en een boete van €160 betaald. Dus ik ga voor nummer 160. En dan het legendarische zinnetje: ik heb direct betaald, zodat mijn vrouw het niet te weten zou komen. Ha ha ha. Kijk, daarom zeg ik de voornaam niet. We houden ook van een beetje discretie hier bij Top. Maar ook nummer 160 is het niet geworden. Ik had ook nog Joni en die schreef voor mij nummer 8, omdat ik dat een gigantisch mooi getal vind. Dat is een sierlijke cijfer. En dat sierlijk cijfer komt in de Summer Beat 1000 overeen met Paradiso en Bailando. Op een dag waarbij het meer dan 30 graden is, vind ik die wel passen. Wat denk je? Let's go!

0: Niemand wordt vergeten bij Top en jij al zeker niet als je in de file staat. En het is wel wat, ik geef je zo meteen even een overzicht. Muziek komt eraan van Henri PFR met Sola en nog eens Let Me Think About It van Aida Core en Fede Le Grand. Zoveel file dat ik mezelf beperk tot de files langer dan 20 minuten. En dat zijn er nog altijd 3. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog altijd 50 minuten daar. E40 richting Brussel door een ongeval tussen Erpenmeren en Afliegem 3 kwartier aanschuiven. Ik eindig op de A12 richting Antwerpen tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Daar is het een half uur extra.
1: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de

David Guetta zit in de Class of 27, de klas van 27. En dat heeft alles te maken met de Hollywood Walk of Fame. Hij kan het zelf amper geloven, maar hij krijgt dus als Europese DJ een ster op de Hollywood Walk of Fame. En je weet, of je weet dat niet, maar daar liggen echt alleen maar de allergrootste sterren trouwens. In die Class van 27 zit dit jaar dus ook Sia. Linkin Park krijgt dat nu pas. Lil Wayne, Karol G en de Ramones. En dus ook David Guetta. Als je daar ooit bent, dan kan je er echt zo foto's mee nemen met die grote sterren op de grond. Heel veel mensen doen dat. Guetta komt zelf zaterdag naar Zeebrugge. En er zijn nog altijd tickets voor, zijn ook niet goedkoop. En de vraag is vooral, wordt die productie, wordt dat hele feestje zaterdag op het strand in Zeebrugge even groot als wat hij gedaan heeft in het Stade du France een tijdje geleden? Als dat het geval is, dan wordt het vet. We were

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
6: VR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp?
7: Ga zo wakker, ja. Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde ruddy.
8: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
11: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
12: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
13: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat. Met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
14: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.

0: Jij dacht misschien, er waren al zoveel leuke dingen in juli. Er gaat niks leuks meer zijn in augustus. Nee hoor, ook in augustus heel veel leuke zaken waar we met top naartoe trekken. Bijvoorbeeld het weekend van vrijdag 14, 15 en 16 augustus. Dat is ook met die feestdag daarin. In Oedelem, dat ligt in West-Vlaanderen, nabij Beernem. Daar is er Oedelem gaat los. Met onder andere een dikke party. Black Prince komt, Retro Belgica en Knal en Drang. En die laatste vind ik op zich leuk. Los al van de naam. Knal en Drang, dat zijn twee DJ's. Een DJ-duo die een paar DJ-contests ook gewonnen heeft her en der. En die komen ook naar die Oedelem gaat los. 14, 15 en 16 augustus. Wij zijn er ook.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: Het is de Otto Knows remix en daarom is hij zo goed. Burns and Lies bij Top. Zometeen na 4 uur is er Wouter de Vries en...
1: Attention.
0: Ja, ik moet even jullie aandacht vestigen op iets. Het zou kunnen, het is niet zeker, maar het zou kunnen dat Wouter straks na 4 uur met een kleine Nederlandse tongval praat. Omdat afgelopen weekend, ik zag het op zijn socials, was hij in Nederland. En misschien is dat nog een overblijfsel van dat mindere bier wat hij wel eens durft te drinken in Nederland. Hij heeft het wel over Coca-Cola, dat ligt sowieso al vast. Dat heb ik gezien. The Funkers met Rock Your Body, net voor 4. En deze Jamiroquai.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
1: Ruim.
2: Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Oh,
3: dit is Stop!
4: Het is 4 uur, goedemiddag. Nog steeds geen druppel regen gezien, maar zorgt dat ook voor extra maatregelen? Lore kent de details in de top-headlines.
5: Goedemiddag. Er komen voorlopig geen extra droogtemaatregelen, zoals bijvoorbeeld een sproeiverbod. En ook op de waterwegen verandert er niets, ook al staan de pijlen erg laag. Eerder werd wel beslist dat schepen gegroepeerd door sluizen moeten. Lilian Stinissen van de Vlaamse Waterweg.
6: Hier in België is de situatie op de bevaarbare waterlopen, of in Vlaanderen dan toch, nog steeds onder controle met die maatregelen, waarmee we niet zeggen dat het niet droog is. Het is heel droog, vroeg op het jaar, maar we hopen dat we nog altijd met die maatregelen kunnen ervoor zorgen dat die beroepsvaart, die belangrijke beroepsvaart, toch kan blijven doorgaan. Dankzij al die pompinstallaties die wij op het Albertkanaal hebben gebouwd en andere maatregelen.
5: In Duitsland en Nederland moeten schepen hun lading beperken omdat het waterpeil van de Rijn historisch laag staat. In Oostende is een fietster zwaar gewond na een ongeval. Het gaat om een vrouw van 30, dat bevestigt de politie. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen buiten levensgevaar. En een zware bosbrand in Nederlands Limburg, dat schrijven Nederlandse media. Zo'n 300 mensen van een camping in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onder meer een blushelikopter van Defensie ingezet om het vuur te bestrijden. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen nog zeker tot vanavond stil. Het is erg warm, met maxima tot 36 graden. Aan zee frisser bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
4: Allee, eerst zien dan geloven. Staat de file van een half uur, dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. En dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plaats in een vertraging, maximum 10 minuutjes kwijt.
3: Dit is Top. Wouter de Vries.
4: Mag ik je blijer maken op deze maandagnamiddag? De muziek gaat daarvoor zorgen. Zometeen Peggy Goe starten met Martin Solveig. Hier is Do It Right. Yes, sir. Top.

Goedemiddag, hopelijk ondertussen al bekomen van het weekend en klaar om mee te dansen met alle summer beats. Ik vertel je straks over een van de best bewaarde geheimen in de wereld. En straks ook de meest gegoogelde woorden. Op welke plaats heeft de aarde vanmiddag weer gebeefd? Maar eerst een artiest die nog steeds vele harten laat bewegen. Hier is Avicii.

0: Ja, naar het weerbericht moet je niet meer op zoek gaan. Het is alle dagen mooi weer. Hè. Behalve misschien morgen, dan is er regen voorspeld. We zullen nog even afwachten. Maar wat zijn de meest gezochte zoektermen voor vandaag? Maandag 3 augustus.
1: Vandaag om
0: 11 uur.
1: Werd massaal via Google gezocht naar
0: Jacot Brokken, de weervrouw van de VRT. Jacot Brokken, 33 jaar, is zwanger van haar eerste kindje. Proficiat, dat deelde ze zelf mee in de vorm van een ludiek weerbericht. De afgelopen dagen eigenlijk voor de aandachtige toeschouwer, die zal dat misschien gemerkt hebben. En als je niet aandachtige toeschouwer was, bijvoorbeeld ooit niet thuis tijdens het weerbericht. Samenvatting. Ja, als dat lukt. Even zien. Check. Nee, het zal niet lukken, sorry. Maar bon, dat kondigde ze dus aan in haar weerbericht op de VRT. Ze zei onder andere dat er een weersverandering op komst is met een roze wolk. Dus proficiat daarmee.
1: En om
0: 3 uur
1: werd gezocht naar
0: Egypte. Een aardbeving met de kracht van 5.4 is geregistreerd voor de kust van Egypte. Voorlopig nog geen melding van slachtoffers. Het is wel onrustig in het Middellandse Zeegebied, want vorige week was er ook al een aardbeving in Napoli.

0: omdat het vanmiddag zo warm is. Zometeen gaan we helemaal tropical style. Ah, lekker, hè. Haal er maar een cocktailtje bij.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
3: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Karol G. En de titel laat ik over aan de kenners. Als ik zeg Zweden, dan denk je spontaan aan de Ikea, de Zweedse balletjes, maar natuurlijk ook spontaan aan deze drie Zweedse producers.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Swedish House Mafia en Nicky Lee. Happiness is so sad.
1: We make you move.

0: Bacteria. En afgelopen zaterdag was ze natuurlijk op de World Pride in Amsterdam. Prachtige beelden, hè. En er wordt ook veel gebashed nu op het internet op Madonna, dat ze te oud zou zijn voor dat soort optredens. Maar bon, eerlijk gezegd, je moet het toch maar doen op je 67ste. En zat daar natuurlijk onstage ook Kylie Minogue mee. Ze is ook al 58 jaar, Kylie. En volgens mij gaan ze samen naar dezelfde plastische chirurg. Want die zag er toch ook een paar jaartjes jonger uit, precies. Maar ik vond het leuk. Ticketje kostte naar het schijnt €95. Ze was ook een uur te laat. En dan had je een half uurtje show van die twee. Goed verdiend, zeg ik. Even kijken naar de files waar die staan op dit moment. Een half uurtje is dat Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op andere plaatsen een vertraging. Dan is dat voor maximum een kwartier.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Pitbull. Ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I Know You Want Me, een van de best bewaarde geheimen ter wereld, zou gevonden zijn. Ik zeg wel zou, of een deeltje ervan zou gevonden zijn. In de archieven van een oude apotheek in het klooster in Firenze is zondag een document gevonden dat lijkt op het recept van Coca-Cola. Dat is toch een van de best bewaarde geheimen, hè? Het document lijkt een folder uit de 19e eeuw en werd gevonden in het klooster van San Marco in Firenze. En in het recept staat, let op, hier komt het recept van Coca-Cola. 30 gram colanoten, 10 gram coca-bladeren, gemixt met 1 liter alcohol. Ja, dat vind ik raar, dat is toch precies een Coca-Cola-cocktail dan. Nee, de echte formule van Coca-Cola zou veilig zijn opgeborgen in een kluis ergens in Atlanta. En naar het schijnt, en dat is een speciale... Fabrieken zouden sommige ingrediënten met een codenummer krijgen om niet prijs te geven wat er juist in zit. Dus misschien kan iemand dat al dan niet bevestigen, die werkt in een fabriek van Coca-Cola, want dan moet je toch uiteindelijk de Coca-Cola zelf maken. Weet je dan effectief niet alle ingrediënten die erin zitten in Coca-Cola, dat je bepaalde zaken binnenkrijgt inderdaad met een codenummer al dan niet? Laat dat even weten als dat zo is in de Top Radio BE-app.

0: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Nieuwbouw of renovatie?
2: Terras of poolhouse?
1: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
2: Meer dan 30 jaar de experts in Chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig.

0: vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wiederrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
4: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.

Kygo en Whitney Houston, zaliger en Higher Love. Iedere vrijdag hoor je hier de top hit 40, de meest gedraaide tracks op dit moment van top. En wat is de top 3 eigenlijk van de meest gedraaide nummers op dit moment hier op deze zender? Wel, Edge of Desire, Jonas Blue op 3.

Nummer 1, Talk to You van Another. Let me take you high, so I can show you love. 1. This for Yugel, Moving to the Sun. Ja, heel de week de meest gedraaide bij Top, dus ik ga je vaak horen voorbij komen. Het weer leent zich ertoe, Moving to the Sun van Yugel en Ultralate. Maar gaat die move, dat hoor je vrij.

Het zal een druk weekend geweest zijn voor Dua Lipa, want ze heeft haar eigen festival sinds een aantal jaar in haar thuisland Kosovo. Dat organiseert ze samen met haar vader en afgelopen weekend was er weer een editie van dat festival, Sunny Hill Festival, zo heet het. En op de line-up daar grote namen zoals Katy Perry, Louis Capaldi, Martin Garrix en ook Pausa zelf treedt ze niet op dat festival, maar hier wel nog eens op de radio. Hier is Dua Lipa en Houdini.

0: Dit is Stop!
1: Het is 5 uur, mogen we ons binnenkort aan nattigheid verwachten. Lore kent de details daarover. Het zijn de top-headlines. Goedemiddag, Lore.
2: Goedemiddag. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Wallonië. Plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman David de Heenouw.
3: De onweders die zijn er hier en daar. Ik denk niet dat het heel intens zal zijn op de meeste plaatsen. Wat niet wegneemt bij dergelijke temperaturen, dat het lokaal wel eens fel kan uitpakken met wat hagel of windstoten. Op de meeste plaatsen zullen we er toch niet veel aan hebben. En zal dus ook die droogteproblematiek niet meteen opgelost worden.
2: Code geel geldt nog tot vannacht en het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
4: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
2: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. De redders aan de kust kregen afgelopen maand dubbel zoveel meldingen van vermiste personen tegenover het jaar ervoor. Het waren er in totaal 466. Het gaat meestal over kinderen. Anne Beun van de kustreddingsdienst relativeert die stijging.
5: De grootste bepalende factor is het warme weer en de volkstoeloop die we kunnen verwachten op het strand. Dus het was best wel druk de voorbije juli maand. Toch lag het cijfer, ondanks onze verwachtingen, eerder aan de lagere kant. Dus we hopen stiekem dat ook wel de vele preventiecampagnes die we de voorbije jaren hebben gevoerd eindelijk hun vruchten aan het afwerpen zijn.
2: Je kan je kind bijvoorbeeld een polsbandje omdoen met contactgegevens. In ruim 8 op de 10 gevallen werd de verdwijning ook binnen het half uur opgelost. In Oostende is een fietster zwaar gewond na een ongeval. Het gaat om een vrouw van 30, dat bevestigt de politie. De vrouw werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen buiten levensgevaar. In een natuurgebied in Nederlands Limburg woedt een zware bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel door de boomtoppen. Daardoor is het maar moeilijk te blussen. Er worden 2 blushelikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Zo'n 300 mensen van een camping in de buurt zijn geëvacueerd. Door de brand ligt het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen nog zeker tot vanavond stil. Een einde seizoen voor wielrenner Toon Aerts. Hij heeft een dubbele breuk in zijn knieschijf opgelopen. Het gebeurde tijdens een zware valpartij in de slotrit van de Ronde van Denemarken. Later deze week wordt hij geopereerd. Het is erg warm, met maxima tot 36 graden. Aan zee ideaal zomerweer bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
1: Dit zijn de langste files van deze maandag namiddag. De Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerp-West en Borgerhout verlies een half uur. En 20 minuten sta je daar in die ring, op die ring van Antwerpen. In de file richting Nederland, ook tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plaats in de vertraging zat voor maximum een kwartier.
0: Dit is Stop. Wouter de Vries.
1: Ik heb het straks nog over Pokémon sneakers. Eerst starten met een van de hits van deze zomer. Jonas Blue is hier. Edge of Desire. Stop.

0: Ja, goedemiddag en welkom bij Top. Zometeen kan je weer een Apiro pakketje winnen als je kan raden dat onze Shane Paul gaat voor je zingen. Sowieso een hit uit de Summer Beat 1000. En daarnaast kan je ook nog een common hit kiezen. En ik heb het over sneakers van de bekende serie Pokémon. Zou jij die willen dragen? Top. We make you move. Laten we de werkende luisteraars verenigen met de luisteraars op vakantie. We come one. Hier is Faithless.
1: Top. We make you move. Subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from

0: Haylock en Khalid en Dive Into Me.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Het is een dorstige zomer dit jaar en daarom hebben we gezorgd voor een Apiro pakketje. Freshnet Solaris Spritz Apiro pakket kan je hier ook vandaag weer winnen. Maar dan moet je ontcijferen wat onze Shane Paul zo meteen gaat zingen voor jou. Het is de artiest die je exclusief hoort bij Top. Shane Paul gaat weer een hit zingen uit de Summer Bee 1000. Maar wel in zijn eigen stijl. Hè? De tropical versie, reggae versie. En vorige week had hij een beetje geen stem. Maar het is allemaal opgelost deze week. Hij gaat erin vliegen vanaf het begin. Aan jou om te raden wat hij zingt. En stuur dan maar titel en artiest in de Top Radio BE app. Let's go!

0: Jamaica, Jamaica.
1: Ah, Maika, die is er serieus ingevlogen voor de maandag. Oké, ik denk dat het een complete weggever moet zijn vandaag. De tiende met het juiste antwoord. De titel en de artiest van de Summer Beat 1000 heet heb ik van je nodig. En dan kan je dat Apero pakketje winnen. Dus kom maar door in onze Top Radio BE app. Succes, hè.
0: Dit is Top. Your Summer Beat. Summer Beat. Top.

0: Dit weekend is er David Guetta op het strand van Zeebrugge. Zou je dan misschien Jennifer Lopez meebrengen? Hij deed het al eens in Frankrijk, hè? We zullen het zien.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Fisher, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Moet een beetje voortmaken met onze kandidaten van zometeen voor spelletje. Staat op een bijzondere plaats. Je hoort het zometeen wel. Maar wat zong onze Shane Paul? Dat is de vraag natuurlijk.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: En hier is Jasmin. Jasmin, vertel eens, waar sta je op dit moment?
2: In de
0: frigo. Wat, in die koelcel?
2: Ja, in de koelcel.
0: Ik haat het daar eigenlijk altijd, maar boom, met zo warm weer is misschien een aanrader.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Tenzij je dan ook weer te licht gekleed bent voor die koelte, is dat geen probleem?
2: Misschien een beetje.
0: Ja, oké. Okay. Ondertussen ga je bibberen tijdens deze babbel. Goed, Jasmin, vertel eens, Shane Paul, wat heeft hij daarnet gezongen, denk je?
2: James Hype feat. Miggy De La Rosa, Ferrari.
0: Ja, maar is dat paraat te kennis of heb je dat opgezocht?
2: Ja, ik wist dat eigenlijk direct al.
0: Ja,
2: ongelooflijk.
0: Wow. Ongelooflijk zeg, dat is helemaal goed, Jasmin. Je moet alvast geen drank meer kopen daar in de OK, want je wint het Solari Frits pakketje.
2: Yay!
0: Ja, ik denk het ook. Heel veel plezier nog in de koelcel. Maak er een feestje van. Probeer de radio daarop te zetten, want ik ga James Hype nog eens draaien met de originele Ferrari.
2: Ja, oké, top.
0: Lekker, hè? Groetjes. Dag, Jasmin.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Leuke combo tussen Marshmello en Anne-Marie en Friends. Zometeen mag je hier weer de komkommerhit gaan kiezen. Eerst even naar de weg. Met de vertraging op de buitenring van Brussel verlies je 45 minuten tussen Strombeek, Bever en Zellik komt door een ongeval. Van andere plaats in de vertraging is dat voor niet langer dan een kwartier.

Heel wat groenten lijden onder de hitte en de droogte. Broccoli, bloemkool en prei zullen daardoor kleiner uitvallen. Maar ook tomaten rijpen te snel doordat het zo zonnig is. En zullen kleiner worden daardoor. We gaan er een passende track voor draaien voor dit komkommernieuws. Wat wordt de komkommerhit? De link kan zijn iets met little, iets met small, iets met heat natuurlijk. Of kom je nog op een ander idee? Zoveel te beter, hè? Maar dat moet een link hebben natuurlijk met dit komkommernieuws. Dus kom maar door met je passende tracks in de Top Radio BE app. Dan kiezen we zometeen samen weer de komkommerhit. Ondertussen, terwijl je even nadenkt en instuurt in onze app, draai ik zometeen Milk Inc. Medicine. Maar eerst dit muzikale medicijn uit Nederland. Er is Another. Met

0: Wat draai ik zometeen voor de kleine groenten en kleinere stukken fruit? Je mag nog even insturen in de Topradio BE-app om te beslissen wat de komkommerhit zal worden.
1: Hey mechanieker, wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
6: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
7: Kansen krijgen op je werk.
8: Check.
7: Interesse in machines.
8: Check.
7: Goede werksfeer.
8: Yes.
7: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbaas.

0: en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
1: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
2: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
1: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
3: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij DevoCrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
4: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
5: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.

0: Roses van St. John.
1: De komkommerhit.
0: Heel wat groenten lijden onder de hitte en de droogte. Broccoli, bloemkool, prei, het wordt allemaal kleiner. Ook tomaatjes rijpen te snel door de zon en zullen kleiner uitvallen. We gaan er een passende track voor draaien. Wat wordt de komkommerhit? Ik dacht, het kan een link zijn met Little Small Heat. Maar sommige luisteraars gingen voor het andere idee. Het omgekeerde, ja, dat er meer moet zijn. Bijvoorbeeld Regina kwam hier af met... Faithless, I Want More. En in die categorie ook nog gevraagd Captain Hollywood Project. Wie kent deze nog? En Nathan zegt ja, Small van Fats & Small. Allemaal goed gekozen, maar wat ga ik nu verkiezen tot de komkommerhit van vandaag? Dat is deze hier ingestuurd door Nino Jamiroquai. Gaat een woorden vandaag. Little L.

Bebe Rexha en David Guetta. Ben jij fan of was je fan van Pokémon? In elk geval, er komen aan het schijnt nieuwe Pokémon sneakers aan. Pokémon en Adidas hebben de handen ineen geslagen. Dat hebben ze eerder al eens gedaan. En op social media zijn opnieuw beelden opgedoken van nieuwe sneakers. In het thema van Pokémon met iconische Pokémon figuurtjes zoals Pikachu. Naar aanleiding van 30 jaar Pokémon gaat het worden uitgebracht. Maar zou het iets voor jou zijn rondlopen met zo'n Pokémon sneakers? Of wat is jouw favoriete sneakermerk eigenlijk? Laat me even weten in de Top Radio BE app. Ik ben benieuwd. Het zijn Lucas en Steve. Love, hold on.

0: Dit is Top.
1: Zometeen de resultaten van een mini-onderzoekje wat het favoriete sneakermerk is van de toppers. Eerste top-headlines en die komen van Lore.
2: Een goede avond. Op het strand in de Pannen is een oudere vrouw overleden. Ze raakte in de problemen tijdens het zwemmen. Dat bevestigt burgemeester Wim Janssens.
3: De redders hebben er nog alles aan gedaan om de dame te redden, maar helaas, zij is overleden. Er waren twee interventies tegelijkertijd. En de tweede interventie is een man die in de problemen geraakt in het water. En die is veilig en wel in het water gehaald door de redders. Die stelt het goed.
2: De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Wallonië. Plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman David de Heenhouw.
4: De onweders die zijn er hier en daar. Ik denk niet dat het heel intens zal zijn op de meeste plaatsen. Wat niet wegneemt bij dergelijke temperaturen, dat het lokaal wel eens fel kan uitpakken met wat hagel of windstoten. Op de meeste plaatsen zullen we er toch niet veel aan hebben. En zal dus ook die droogteproblematiek niet meteen opgelost worden.
2: Code geel geldt nog tot vannacht en het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
5: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
2: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. De redders aan de kust kregen afgelopen maand dubbel zoveel meldingen van vermiste personen tegenover het jaar ervoor. Het waren er in totaal 466. Het gaat meestal over kinderen. Ann Beun van de kustreddingsdienst relativeert die stijging.
6: De grootste bepalende factor is het warme weer en de volkstoeloop die we kunnen verwachten op het strand. Dus het was best wel druk de voorbije juli maand. Toch lag het cijfer, ondanks onze verwachtingen, eerder aan de lagere kant. Dus we hopen stiekem dat ook wel de vele preventiecampagnes die we de voorbije jaren hebben gevoerd eindelijk hun vruchten aan het afwerpen zijn.
2: Je kan je kind bijvoorbeeld een polsbandje omdoen met contactgegevens. In ruim 8 op de 10 gevallen werd de verdwijning ook binnen het half uur opgelost. En einde seizoen voor wielrenner Toon Aerts. Hij kwam ten val tijdens de slotrit van de Ronde van Denemarken. Nu blijkt dat hij daarbij een dubbele breuk in zijn knieschijf en een handbreuk opliep. Later deze week wordt hij geopereerd. Het is erg warm met maxima tot 36 graden. Aan zee ideaal zomerweer bij 25 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af.
1: Als je in deze file staat, dan hoop ik dat je alvast een flesje water mee hebt met die hete temperaturen. Buitenring van Brussel, daar is een ongeval gebeurd. De hoogte van Zellik. Vanaf Grimbergen ben je daar meer dan 50 minuten kwijt op dit moment. Een andere plaats in een vertraging valt het beter mee. Dan is de maximum verliestijd 10 minuutjes.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Zometeen Clooney draaien. En de track die ik dan draai is One Question. Eerst starten met Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

Ik had daarnet ook een vraagje voor jou. Wat is je favoriete sneakermerk? Favoriete sneakermerk van de toppers? Er is hier van alles ingestuurd in de Top Radio B-app. Sven zegt Hugo Boss, maar de meerderheid gaat toch voor Nike. Bij Glennie zat de klassieker Nike Air Max. Ook Candy zegt Nike sowieso. Nike for the win hier vanavond, dat is duidelijk. Veel, ja, het moet toch wel een aantal luisteraars op dit moment Nike pantoffels aan hebben, hè, denk ik dan. Ik heb straks een waarschuwing voor Portugese oorlogsschepen. Het is niet dat er een oorlog gaat uitbreken. Dit is namelijk een dier waarvoor ze waarschuwen in Frankrijk. Dus als je een vakantie trekt daarnaar, blijf ze zeker luisteren. Zometeen de WK-hit van Shakira. Eerst Mojo. Yeah.

Die Die met het dansje er gratis bij, Shakira en Burna Boy. Als je op reis gaat naar het westen van Frankrijk, Atlantische kust, dan moet ik je waarschuwen. Ja, niet alleen voor de branden, al zijn die ondertussen wel stilaan geblust, mag ik hopen, maar vooral voor Portugese oorlogsschepen. Het heeft niets te maken met echte schepen op zee. Het heeft alles te maken met een beestje dat eruit ziet als een kwal, maar toch eigenlijk anders is. Het ziet er blauw uit. Het lijkt op een kwal, maar het is het dus niet. Want het heeft giftige tentakels die tot 30 meter lang kunnen zijn. En vooral, raak het zeker niet aan. Trap er niet in en kom er ook niet bij in de buurt. En zelfs in het water kan het gevaarlijk zijn. En een aanraking met zo'n Atlantisch, zo'n Portugees oorlogsschip, dat voelt als een elektrische schok. Nou, dan voel je aan je water dat je dat beest beter kan vermijden.

0: Zometeen deze hit nog eens op je maandagavond.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

En nu nog eens de 80's sample van Dennis Edwards, verenigd in deze pausa, Too Cool To Be Careless. En zometeen draai ik nog de stadionhit die je ook vaak hebt gehoord natuurlijk op het WK daar in Amerika en de aangrenzende landen. Hier is Gala, zometeen en Freed From Desire.

0: Meer dan 6 miljoen exemplaren zijn er al van verkocht van deze Freed From Desire. Zometeen draait de nummer 20 uit de top in 40. Eerst naar de weg, en er staan gelukkig niet zoveel files. Enkel eentje op de E19, dat is de langste door het defect voertuig. Tussen Brecht en Sint-Job in het Goor verlies je daar een kwartier. Op andere plaatsen in een vertraging is dat minder dan 10 minuten.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Shin Yoko van Frankie Rizzardo.
1: Dit is top.
0: Er is online veiling geweest van voorwerpen van het WK voetbal geweest. En dat heeft ruim $652,000 opgebracht. Niet voor Gianni, maar de opbrengst ging naar de FIFA Global Citizen Education Fund. Dat investeert in onderwijs en voetbal voor de kinderen. Nobel doel. En wat is er zo allemaal geveild? Wel, de gele top met bijpassende broek van Shakira. Meer dan $8,000 bracht dat op. Ook roze handschoenen van Madonna. Die was er daar ook bij tijdens de halftime show. Voor $40,000 hing dat onder de hamer. Ook sneakers van Justin Bieber. $26,000. Maar het paradepaard was een shirt van Jimin van BTS. Veranderde van eigenaar voor $110,000. Ja, proficiat ermee. Maar best niet was op de verkeerde temperatuur. Er is Alesso en One Republic, In Your Eyes.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
4: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
5: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
10: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Bommetje of rustige duik.
12: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
11: Meer info. dm-zwembaden.be.
13: Our Dreams!
14: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

0: Dit was Swedish House Mafia. Dit is David Guetta. Maar gaat er geen belletje rinkelen als je die twee tracks hoort? Het is namelijk dezelfde stem die ze gebruikt hebben van John Martin. Bekend geworden door Swedish House Mafia natuurlijk, maar nu ook in de nieuwe Human van David Guetta.
1: Your Summer Beat.

0: Years and Years and King.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Straks ben jij de koning te rijk met de beste playlist van je maandagavond. Summer Beat 1000 Shuffle. En we shuffelen door al die hits van de Summer Beat 1000. En de eerste ga ik altijd al lossen. Dat is zometeen aan de top headlines. Wordt deze van de Zwitsers-Iraanse producer Samin. Samin Man Heater, ideaal om het feest op gang te trekken tijdens jouw barbecue. Moet je wel even snel doen, want ik zie dat er nog een aantal onweersbuien onderweg zijn. Ook naar West- en Oost-Vlaanderen, maar nog niet in het eerste uur, denk ik. En als je onderweg bent, hou je goed vast aan je stuur.

0: Chill and Relax met The Second Voice, Let Me Be. En Fox Stevenson komt er nu nog voor je aan. Sweet Soda Pop.
1: Your Summer Beat. Top.

0: What's a body got to do to get a drink of soda pop around here?
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Een goeie avond. De brand in Nederlands-Limburg breidt uit. Er staat nu al 21 hectare natuur in brand. Dat melden de autoriteiten. Defensie zet nu zelfs een derde blushelikopter in. En ook de brandweer is met meer dan 30 brandweerwagens aanwezig. Maar het vuur geraakt moeilijk onder controle, zegt Bart Cox van de brandweer.
3: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. En dennenbos, dat noemen we kroonvuur. Het vuur zit vaak boven in de toppen van de bomen. Dus dan ben je beneden blussen en dan brandt hij ook boven. Momenteel is de wind wel wat gaan liggen, maar de wind is een beetje onvoorspelbaar. Dus dat heeft natuurlijk ook invloed op de brand. Het kan zomaar zijn dat de wind wat aanwakkert en dan ook wat draait. En ja, dat maakt het even uitdagend om te kijken van wat gaat die brand doen.
2: Zo'n 300 gasten van een camping in de buurt werden geëvacueerd. Ook in de staat Washington in de VS woeden hevige bosbranden. In totaal zo'n 15. In de stad Spokane hebben duizenden inwoners een evacuatiebevel gekregen. Al zeker 600 huizen zouden verwoest zijn. Volgens de burgemeester gaat het om de ergste natuurramp die de regio ooit meemaakte. De gouverneur van Washington zou aan president Trump gevraagd hebben om de federale noodtoestand af te kondigen. Op het strand in de Pannen is een oudere vrouw overleden. Dat bevestigt de burgemeester. Ze raakte in de problemen tijdens het zwemmen. Burgemeester Wim Janssens.
4: De redders hebben er nog alles aan gedaan om de dame te redden, maar helaas, zij is overleden. Er waren twee interventies tegelijkertijd. En de tweede interventie is een man die in de problemen geraakt in het water. En die is veilig en wel in het water gehaald door de redders. Die stelt het goed.
2: De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. Reisorganisatie Touring kreeg afgelopen maand opvallend meer medische dossiers binnen. Het ging om een stijging van zo'n 17% ten opzichte van juli vorig jaar. Het komt vooral door de hitte, zegt Danny Smagge van Touring.
5: Dat komt omdat mensen vaak iets eten of drinken wat bedorven is door de hitte. Maar daarnaast zien we ook problemen van dehydratatie, omdat de mensen niet genoeg water drinken. We telden ook cardiologische problemen. Hè. Mensen doen actieve sporten in de hitte, terwijl dat ze dat thuis helemaal niet gewoon zijn om te doen.
2: Ook het aantal oproepen over autopech lag dit jaar al hoger dan vorig jaar. In wielrennen, Lotte Kopecky is tweede geëindigd in de derde etappe van de Tour de France Femme. Ze geraakte net niet bij de Noorse Sigrid Hauseth. Die won na een solo van maar liefst 88 kilometer en pakte de gele trui. De Nederlandse Marianne Vos werd derde. En Genk-speler Koskaretsas heeft zijn transfer naar Dortmund beet. De Duitse topclub betaalt zo'n 35 miljoen euro voor Karetsas. Hij is voor Genk de grootste transfer in de geschiedenis van de club. Karetsas is 18 en speelde 92 wedstrijden voor de eerste ploeg. Hij was bij Genk goed voor 6 goals en 23 assists. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond de 23 graden. Morgen zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het wat af en krijgen we droog weer bij zo'n 25 graden.

your life.

0: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: nieuws.
1: Goedenavond. De brand in Nederlands-Limburg breidt uit. Er staat nu al 21 hectare natuur in brand. Dat melden de autoriteiten. Defensie zet nu zelfs een derde blushelikopter in. En ook de brandweer is met meer dan 30 brandweerwagens aanwezig. Maar het vuur geraakt moeilijk onder controle, zegt Bart Koks van de brandweer.
2: We hebben hier te maken met heel veel dennenbos. En dennenbos, dat noemen we kroonvuur. Het vuur zit vaak boven in de toppen van de bomen. Dus dan ben je beneden blussen en dan brandt hij ook boven. Momenteel is de wind wel wat gaan liggen, maar de wind is een beetje onvoorspelbaar. Dus dat heeft natuurlijk ook invloed op de brand. Het kan zomaar zijn dat de wind wat aanwakkert en dan ook wat draait. Ja, en dat maakt het even uitdagend om te kijken van wat gaat die brand doen.
1: Zo'n 300 gasten van een camping in de buurt werden geëvacueerd. Ook in de staat Washington in de VS woeden hevige bosbranden. In totaal zo'n 15. In de stad Spokane hebben duizenden inwoners een evacuatiebevel gekregen. Al zeker 600 huizen zouden verwoest zijn. Volgens de burgemeester gaat het om de ergste natuurramp die de regio ooit meemaakte. De gouverneur van Washington zou aan president Trump gevraagd hebben om de federale noodtoestand af te kondigen. En Antwerpen heeft een nieuwe trainer. Het gaat om de Duitse Marvin Komper. Hij wordt voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer van een club. Komper tekende een contract voor 2 seizoenen. Antwerp moest op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Jozef Oosting 3 maanden geleden. Vanavond en vannacht bewolkt met plaatselijk onweer en zachte minima rond 23 graden. Morgen zonnig en warm bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dag erna koelt het wat af en krijgen we droog weer bij zo'n 25 graden.
0: Dit is Top. Top. Duizend Shuffle. Dit is Top. We make you move.
3: Welcome to Central.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go yellow!

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: headlines.
1: Een goede avond. Het blussen van de bosbrand in Nederlands-Limburg kan nog uren duren. Dat melden de veiligheidsdiensten daar. 21 hectare natuur staan er in lichterlaaien. De brandweer en het leger doen er alles aan om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak is voorlopig nog onduidelijk, zegt journalist Greet Hendricks ter plaatse.
2: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
1: Het leger zette onder meer 3 blushelikopters in. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel naar beneden gestort. Het gaat om een man van 53 en een vrouw van 55 uit Limburg. Ze kwamen ten val tijdens een bergwandeling. Ze liepen verwondingen over hun hele lichaam op en moesten per helikopter naar het ziekenhuis gebracht worden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Een Antwerp heeft een nieuwe trainer. Het gaat om de Duitser Marvin Komper. Hij wordt voor het eerst in zijn carrière hoofdtrainer van een club. Komper tekende een contract voor 2 seizoenen. Antwerp moest op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Jozef Oosting zo'n 3 maanden geleden. We krijgen een zachte nacht met minima rond 23 graden. Op sommige plaatsen is er kans op onweerachtige buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten. Morgen krijgen we opnieuw zonnig en warm weer bij 32 graden. In de namiddag kans op onweer. De dagen daarna koelt het af en krijgen we droog weer bij 25 graden.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: an Aquamort.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?